0: Queen.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Distortion.

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her breath.

0: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
1: Kink Distortion.

0: Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
2: Dat gaan we vieren.
0: Aldi.
3: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
1: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg.

klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. King Distortion.

0: Distortion. Kink. De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
4: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
3: En met extra korting. Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolvencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolvencar, nu voor maar €59. ANWB, en gaan!
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice, positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: reisadviseur. Doei. Live happy.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: King. Distortion.

0: Kink.
1: Hey, mannen.
2: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
3: gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Hey, buurman.
6: Hey, ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ha, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Nog een keer! Papa, sneller!
17: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
18: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je Anthrax, Queensryche, Mastodon, The Gathering en veel meer. Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar Kink Distortion. Open de Kink app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: Kink Distortion.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Kink. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar 24 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Van Green Choice krijg je positieve energie... met 100% groene stroom uit zon en wind... en door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom.

stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en score nu jouw WK-merjas. Met je favoriete spelen achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Hé, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Geef je over aan je oranje koord en score nu een Teval Duo Easy Fry and Grill XXL voor €139,99.
9: Mediamarkt.
10: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
1: meer. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
2: Deals. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
0: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Romaatje, pak je 250 gram, 1% gratis. AH Bar-

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
1: vakantie!
0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Unox soep in zak, 1 plus 1 gratis. En alle Ola waterijs, Cornetto en Magnum handijs, 2 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van: er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen: hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
12: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie. Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: not yourself. You wanna know what Zeus said to narcissist? You better watch yourself.
1: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
2: De Lidl Deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
3: Dit is niet normaal meer.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
7: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Queensryche, Macedon, The Gathering en veel meer. Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar Kink Distortion. Open de Kink app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
1: Kink Distortion.
0: Kink.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Nog een keer! Papa, sneller!
5: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
6: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: Hey, mannen.
9: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
10: gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl
2: deals. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Kink! Kink Distortion.

0: Kink.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
5: Everyone from left to right van Holland komt eraan.
6: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
12: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Jongens, eten!
17: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
18: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
19: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Bank.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Wat
4: een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
11: Gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Kink Distortion.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
1: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
5: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
4: En met extra korting.
5: Zullen we?
4: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 jumbo packs Kruidvat luiers en luierbroekjes voor €50 en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
10: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, aromaatje, pak je 250 gram, 1 plus 1 gratis. Almof kwark en mulemilk, 1 plus 1 gratis. En alle koffie pindakaas, 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen dit weekend nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Waar heb je last van?
6: Koorts. Oranje koorts.
8: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
9: Hey buurman.
10: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
11: Stef?
10: Ja?
11: Waar bel je nu mee aan?
10: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
12: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
13: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
14: Body set the floor, let the body set the floor.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Kink. Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
2: Lekker zoet.
1: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95.
3: Dan gaan we vieren.
1: Aldi.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
2: Dat is nog eens voordeel.
1: Ja, dus...
5: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
2: Dat zeg ik.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
14: Oké, we gaan.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Van 12 tot en met 14 juni is Leeuwarden het epicentrum voor gillende gitaren. Dankzij
2: Into the Grave. Op het hardste festival van het noorden zie je
1: Anthrax, Queensryche, Mastodon, The Gathering en veel meer.
2: Wil jij naar Into the Grave? Luister deze week naar King Distortion. Open de King app en stuur een bericht waarom jij naar Into the Grave wil en win kaarten.
0: King Distortion.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Kink. Hey mannen.
5: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
6: gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
9: Dit is niet normaal meer.
10: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
11: Lidl, Lidl deals. Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: En dit weekend extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Lidl, Lidl deals. Helemaal los bij Ethos.
13: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Odido. King Distortion. King.

0: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. 0,5 kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
5: normaal meer. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl,
2: bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Welkom. Dit is Kink Distortion.

but I swear he just won't answer me a call.

0: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
7: Boost yourself.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.

0: 18PLUS, speelbewust.
1: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
2: 18.000, wat verdikken me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18PLUS speelbewust.
4: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
5: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop. En speciale juichsjaal voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Welkom, dit is Kink Distortion.
11: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Joris Betonuur hier bij King Distortion. De titel van vandaag is Het Zonnetje in Huis. En nee, we gaan geen flauwe comedy doen met Kraaikamp. Maar wel gaan we lekker veel punt draaien. Want het is zonnig buiten. Dit is Pennywise met

0: Distortion.
1: Yes, we zijn er weer, een nieuwe aflevering van Bjoris met Onhuur hier bij King Distortion. De titel van vandaag is Het zonnetje in huis. En dat heeft alles mee te maken dat het buiten heerlijk weer is. Zowel als de temperaturen echt boven de 20 graden komen en ik lekker een korte broek aan kan, dan gaat bij mij thuis ook de punk playlist aan. En op een of andere manier komt dat echt, ja, dat komt gewoon van vroeger uit. Als het dan lekker weer was, dan trok ik mijn skates aan, ging ik skaten. Of ik pakte mijn skateboard, ging ik skaten. Ik ging in ieder geval lekker naar buiten toe. En dan had ik heel erg vaak mijn Walkman bij me. Een koptelefoon. En dan stond eigenlijk deze plaat van Pennywise, About Time, eigenlijk wel een beetje op nummer 1 die heel vaak meeging. Dus ik heb punk heb ik in al die jaren tijd dus gekoppeld aan prachtig, heerlijk, zonnig weer. Dus op het moment dat dan het zonnetje komt, zeker als het de eerste echt warme dagen van het jaar zijn, dan komt die punk playlist automatisch bij de boven toe. En daar staat deze met, nou niet stip op nummer 1, maar wel erg hoog in het lijstje, kan ik je vertellen. Pennywise, Peaceful Day. Tof dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Bjoris Betonuur hier bij King Distortion. Vandaag dus misschien iets meer punk dan dat je van mij gewend bent. Zwaar, het is zo. Maar ook gewoon muziek van Left to Die. Hele toffe nieuwe track uitgebracht. De heren van Distant gaan met nieuw materiaal komen. Het maakt dus meer geleden bekend dat ze de VT-pit hebben gescoord deze week. Voor de rest Bone Ripper, Mastodon, Alter Bridge, The Fifth Alliance. Hele toffe nieuwe band, Nederlandse band. Bayline, Operation Ivy gaat voorbij komen. Nails en ook nog Dimmu Borgir. Voor de klok van 5 uur heb ik dat allemaal nog voor je klaarstaan. Maar eerst een band die ook in die punk playlist staat, maar die eigenlijk pas onlangs is toegevoegd. En dat heeft er wel mee te maken dat de plaat waar deze track op staat uit 2023 komt. En het is een heerlijke zomertrack. En het is een cover van The Descendants. Dit is Drain.

Left to Die met Archangel. De band speelt death metal in de stijl van death. Maar dat is ook niet raar als je bedenkt dat oudleden Terry Butler en Rick Ross van voorheen death ook daadwerkelijk in deze band zitten. Nieuw materiaal gaat uitgekomen. De band is getekend bij niemand minder dan Relapse Records. Nieuwe plaat Initia Mortis moet gaan verschijnen op 17 juli dit jaar. En ik ben daar toch gewoon lichtelijk benieuwd naar, zou je kunnen zeggen. Maar de mannen hebben helaas niet de juiste trek afgeleverd om deze week de Weekly Pit te scoren. Die eer gaat naar het Nederlandse Distant. Die kwamen afgelopen week uit met Red Torture. Ik maak het nu vanmiddag al even bekend via de socials van Björn Zwartonuur en Kink Distortion. De Weekly Pit van deze week. Dit is Distant met Red Torture.

Shine met Sinking in Slow Motion. De band is afgelopen maanden moet ik zeggen, regelmatig bezig geweest met het releasen van nieuwe tracks. Waarvan onder andere deze Sinking in Slow Motion de allerlaatste is. En ik moet eerlijk zeggen dat ik deze post-emo of post-hardcore emo vibe, die trek ik behoorlijk goed. Zeker met een zonnig zonnige dag als vandaag. Ja, ik blijf terugkomen bij dat zonnige. En dat heeft er ook gewoon mee te maken dat de volgende band, die kwam in diezelfde playlist waar ik het al over had, kwam die terug. En het is een oudje. Ik heb het even opgezocht. 1989 kwam namelijk de plaat uit waar deze op staat. Het is een band die ook wel eens wordt gequote als een van de eerste ska-bands. En vervolgens ontstond uit deze band onder andere de band Rancid. De echte kenners weten dan dat ik het heb over Operation Ivy. This is knowledge. I know.

0: Zonuur.
1: Altijd fijn om die toch even tussendoor te kunnen gooien. Ik heb zo dadelijk een band voor je waar we deze week tickets voor weggeven. Maar eerst wil ik je toch even kennis laten maken met een Nederlandse band, The Fifth Alliance. Ze staan komende vrijdag in de Willem II in Den Bosch als voorprogramma van Hemelbestormer. En dat verraadt al een klein beetje in welke hoek je de band moet zoeken. Het is log, het is zwaar, het is black and doom, het is post-black metal. Het is bovenal enorm vet. Komende vrijdag gaat ook de nieuwe plaat uit. Komen en daarop staat ook deze track van The Fifth Alliance. Dit is Fool on the Hill.

0: Fool on the Hill, The Fifth Alliance, komende vrijdag in de W2 in Den Bosch.
1: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
10: Dit is Kink Distortion.
11: Deze hele week geven we tickets weg voor de show van Alter Bridge op 22 juni in Poppodium 013 te Tilburg. En ik ga je zo vertellen wat je daarvoor moet doen. Maar eerst Alter Bridge met Metalingus.

socials moet je daarvoor iets speciaals doen. Nou, eigenlijk niet speciaals, want dat doen we wel vaker. Op de socials van Björn Zotonuur en King Distortion vind je namelijk een post over de show van Alter Bridge 22 juni in de 013 te Tilburg. En daar moet je even je concertmaatje taggen en dan maak je automatisch kans op 2 tickets voor die show van Alter Bridge. Mocht je nu bij je eigen denken, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar ik heb helemaal geen socials meer en dat doe ik allemaal niet meer aan. Dan hebben we deze week ook nog iets anders voor je. Want als je een telefoon hebt, dan kun je daar even de Kink-app op downloaden. Mocht je dat niet gedaan hebben, wil ik wel toch even tippen om dat te doen. Want via die Kink-app kun je namelijk berichten sturen naar de studio. Als jij die Kink-app al hebt, dan open je even de app. Ga je even naar een bericht en dan typ je in Into the Grave. En druk je op versturen. Of je maakt er een heel verhaal van waarom jij in hemelsnaam 2 tickets zou moeten winnen voor het festival Into the Grave in Leeuwarden. En dan hoor ik je waarschijnlijk denken, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar wat staat daar dan in hemelsnaam? Nou, dat neem ik even uitgebreid met je door. Wat te denken van bijvoorbeeld Vandenberg, Destruction, Paleface Swish, Lacuna Coil, Queensryche, Insomnium, Karach Angren, Crimson Glory, Rivers of Nihil, 1914... Graceless, Conan, Black Briar, Raised by Owls, heel tof dingetje is dat. The Gathering, Anthrax en, jawel, deze mannen, die staan er ook. Heb ik het over Mastodon.

Het Nederlandse Bone Ripper samen met Lies, die overigens onlangs nog een track uitbrachten met het Australische Speed, maar dat eventjes geheel terzijde. Ik roep wel vaker dat we hier bij King Distortion het altijd enorm tof vinden om de Nederlandse scene te supporten door tracks te draaien tijdens de radioshows. Maar wat ik eigenlijk veel toffer vind, is dat die Nederlandse scene ook zichzelf enorm support. Ik zie regelmatig toffe samenwerkingen voorbij komen, zoals deze, Bone Ripper samen met Lies. Zowel op plaat als op podia. En dat geldt ook gewoon weer voor deze track. Het is een toffe track, maar juist die samenwerking tussen Bone Ripper en Lies maakt dat hij eigenlijk gewoon nog een stukje vetter is geworden. De vraag is alleen een beetje, gaan we dit ook terugzien op South of Heaven, waar Bone Ripper staat? En dat betwijfel ik nog een klein beetje, aangezien de zanger van Lies, net zoals Bone Ripper, uit het hoge noorden van Nederland komt. En South of Heaven zo'n beetje in het meest zuidelijkste puntje van Nederland plaatsvindt, namelijk Maastricht. Maar wie weet reist hij met ze mee, hè? Het zou zomaar kunnen. Ik zou het in ieder geval wel tof vinden. Ik ga in ieder geval daar Bone Ripper zeker even bekijken. Door met een nieuw materiaal van Quicksand. Dit is Crystallize.

Be One of Us van Nails. Het is een van de hardste bands wat mij betreft van de afgelopen jaren. Spijkerhard. Enorm toffe plaat trouwens, die You'll Never Be One of Us kwam uit in 2016 alweer. Pas alweer 10 jaar oud. Echt bizar. Ik moet trouwens wel eerlijk zeggen dat de vorige plaat van ze, Every Bridge Burning, vond ik toch misschien net iets minder. Maar dat heeft ook waarschijnlijk mee te maken dat de band wel wat wisselingen heeft doorstaan. En dat ook die frontman niet de meest makkelijkste persoon is om mee te werken, heb ik naar horen zeggen. Ik heb de man zelf nooit gesproken, dus ik weet dat zelf natuurlijk uiteraard gewoon niet. Maar ik ben wel zeer benieuwd naar de show die ze gaan geven op het Nijmeegse Soulcrusher Festival. Een paar weken geleden werden ze namelijk daarvoor aangekondigd. De band staat nog steeds enorm hoog op mijn lijstje van bands die ik ooit nog moet gaan zien. Dat gezegd hebbende, we zijn aangekomen bij de allerlaatste track van vandaag. Van een band die, nou laten we zeggen, een jaartje of 8 geleden de laatste plaat uitbracht. Heb ik het uiteraard over deze band. Oh, dan moet ik natuurlijk ook mezelf al aanzetten, dus kom ik niet zo ver. Ik heb het over Dimmu Borgir. Maar waar ik je ook nog even op wil wijzen is het feit dat we uiteraard tickets weggeven voor de show van Alter Bridge. 22 juni in de 013 in Tilburg. En daarnaast geef ook nog tickets weg voor Into the Grave in Leeuwarden. Wat je daarvoor moet doen is eigenlijk heel simpel. Als je naar Into the Grave wil, moet je gewoon eventjes gaan appen met de Kink-app naar de studio. App dan de woorden Into the Grave. Mocht je naar de show van Alter Bridge willen, dan moet je even via de socials de post opzoeken die daar staat van Bjorn's Betonuur en King Distortion van Alter Bridge. En daar moet je even je concertmaatje taggen. Gewoon even twee verschillende dingen om het lekker makkelijk te maken voor jullie. Het moet niet te makkelijk worden om een kaart te winnen bij King Distortion. Ja, laten we wel wezen. Laatste track van vandaag is van Dimmu Borgir. De nieuwe plaat Grand Serpent Rising kwam onlangs uit en is wat mij betreft eigenlijk wel een van de betere platen van de band. Maar misschien is dat ook omdat de plaat pas net is uitgekomen en ik hem regelmatig heb geluisterd en nog echt in mijn systeem zit, zoals het dan zo mooi heet. Waar ik heel benieuwd naar ben, is wat de band gaat doen 31 oktober in Oslo, volgens mij. Gaan ze een speciale show optuigen, waarbij ze door het hele oeuvre van Dimmu Borgir heen gaan lopen, samen met een aantal andere muzikanten. Daar ga ik zelf natuurlijk niet bij zijn, want tickets daarvoor die zijn natuurlijk nooit te betalen of zijn live verkocht. Maar het is wat het is. Laatste track voor vandaag is Unseen in the Unseen. Dit is Dimmu Borgir. Yeah.

0: Kink.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
5: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
6: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Welkom

0: is zaterdagmiddag rond 5 uur. En dus weer tijd voor de Nederlands hardste metal show. Na een uitstapje vorige week in de Sandlane studio van Joost van den Broek.
1: Dat was tof.
0: Nu weer, zoals gebruikelijk, vanuit de DB's in Utrecht. De komende 2 uur de loodzware jongens op jouw metalzender King Distortion. Met als gast, ja, dat vertel ik je zo.
2: Het wordt een bloedheet huis.
0: Nou, dat wel. Het is inderdaad ontzettend warm.
2: Zo.
0: Eerst mijn vaste tafelgasten. En ik ben een beetje klaar met jullie met dingen te vergelijken.
2: He, wij ook hoor.
1: Dus nu gaan we het bij jou doen.
0: Nou, dat zou kunnen. Dus ik wou eigenlijk deze uitzending gewoon houden op Rick.
2: Ja, dankjewel. En, ik klop dan even aan.
0: Ruther.
2: Was dat gejuich?
0: Even een applausje, dat is waar ook. Jongens, komt hier flinke?
2: Jawel, ja, doen we flinke. Okay. Bij elkaar, hè?
0: Ja. Want ik had Chet even gevraagd, wat kan je even bedenken? Dan komt hij met bandnaam aanzetten. Black metal bandnamen.
2: Nee.
0: En nou, ik dacht, dat gaat niet worden.
1: Ja, hij is graftak, dat weten we al.
0: Je hebt bands in de doodswens, beenkerver, duindwaler. En had hij voor jou bankhanger bedacht.
2: Bankhanger?
0: Ja. Dus ja, ik weet niet of dat nou...
2: Ik zie hem niet helemaal.
0: Nou, het zit wel een beetje in dezelfde lijn. ik snap hem wel, dat is het probleem eigenlijk niet.
2: Ja, wel.
0: Maar ja, goed. Ik dacht, jongen, langs.
2: En Rutger?
0: Ja, wat had Rutger nou bedacht? Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Vet. Maar ja, jongens.
1: Goed verhaal.
0: Exact. Daarom gaan we lekker door.
1: En onze altijd vrolijke, toch zagrijnig klinkende en ogende. tevens Graftak. En Sint Bernard van de show.
2: Hey!
1: Ernst van Gemaal! Ding, ding, ding!
2: Op, joehoe!
1: Zie, vind je toch wel leuk.
0: Dankjewel, jongens. Ja, heerlijk. We gaan naar Volg. Wal geeft een nieuwe single uit.
1: Oh, vet.
0: Ja. 1597, 1597. Het zal Nederlands
2: niet
0: zijn, lijkt mij.
1: Hebben ze al zoveel platen?
0: Ik weet niet of het de prijs van de cd is, dat weet ik niet. Maar het zou mooi zijn. En we gaan luisteren naar een nieuw singeltje. Vet. Vorige week voor mij uitgekomen. Walg.

0: Ja. Was dat dat? Zo lekker?
1: Lekker.
2: Hoe kan dat, hè? Zo productief.
0: Ja, we hadden het net even over. Naast, ja, die gasten inderdaad. Album 6 komt eraan. En ze maken na het 1 album per jaar eigenlijk op de kop af. Nu zijn ze een maandje later.
2: Dus ja, maar dat is altijd zo, toch? Ja, is het 1 jaar plus 1 maand?
0: Ja, dat is volgens mij niet helemaal in de planning, maar het lijkt wel een beetje zo. Ja, ja. Okay. Dus ja, het is ongelooflijk. We hebben het net over, ze zijn natuurlijk met z'n tweeën. En de ene is de creatieve brein. Misschien dat er ook sneller keuzes te maken is dan met, als je met z'n vieren, met z'n vijf in de band zit. Het zou kunnen.
2: De ene is creatieve brein, de ander heeft niks te zeggen. Dat gaat het best wel hard.
0: Dat gaat hard, hè? We hebben ze ook gehad, dus we hebben gehoord.
3: Maar
0: dus,
3: dat valt bij Mart hier ook tegen. Dus.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar.
2: Wat daarover.
0: Dat is
2: veel
0: waar.
2: Discussies.
0: Jongens.
4: Oh ja.
2: Ah.
4: Doe het.
2: Daar komt hij dan.
0: Ja.
3: Ik zie precies wie er wel heeft geluisterd en wie niet. Dat is wel mooi. Ik zie al je gezichten gaan. Oh, kut. Ja. Het is dit. Ja,
2: het is
3: erg. Het wordt
0: er komt eraan. Ja. Het wordt nog veel erger, jongens. Komt-ie aan.
4: Ja.
0: Waarde luisteraars. Dooft uw lantaarns. Schenkt u zelf een donker bier in.
4: Donker.
0: En opent desnoods een vergeten dichtbundel. Want vanavond ontvangt de loodsvaarjongens vier heren die de duisternis niet slechts bespelen, maar haar trachten te doorgronden. Wat een lange zin, man.
3: Ja, ik moest ook heel lang wachten. Rustig.
0: Vier mannen uit een gezelschap van vijf.
4: Vijf.
0: Slechts de stem des collectiefs ontbreekt vanavond, terwijl de overige leden hun opwachting maken aan onze tafel.
4: Tafel.
0: Hun muziek is geen eenvoudige ode aan satanische folklore of killer stoerdoenerij. Nee! Hier klinken literatuur, melancholie en menselijke worsteling door in iedere snijdende rif en iedere stormachtige eruptie.
4: Nee.
0: Stop bier, hoor.
3: Jezus. Oké,
0: adem. Hij is nog niet klaar, jongens. Alsof de poëzie van Marsman, de kilte van een verladen heideveld en de wanhoop van een moderne wereld gezamenlijk besloten hebben muziek te worden. Hun klanken rollen als herstormen over natte aarde, woest, ontwrichtend, maar tegelijkertijd van een wonderlijke schoonheid. Of wie hebben ze eigenlijk langzamerhand, hè?
2: Schoonheid. Ja,
0: iedereen verlangt naar het einde, maar het is bijna klaar.
3: Je moet je tuf elke keer weer van je kin afvegen. Het gaat hard.
0: Ja. Geen vlucht uit de werkelijkheid, doch een confrontatie ermee. Alsof de nacht zelf haar gedachten heeft leren verwoorden. Maar we zijn er nu eigenlijk, jongens. Vanavond bij de loodsvaren, jongens.
2: Ja.
0: Vier der vijf heren van... Terzij de Horde!
3: Jezus, nou, een mand was hier niet echt van...
0: Ik vond een keer, moet ik even zeggen dat het naar de visie is.
3: Ja, daarom wilde hij niet ook
2: dat zo lang is.
3: Welkom, heren.
0: Ik heb het niet ingestuurd.
3: Ja. Hebben jullie al spijt?
5: Een beetje?
3: Nee, okay, top.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het een beetje na het wat overweldigend is voor jullie. Dit, ik kan het bijna gebruiken als een tekst voor een van de nieuwe nummers.
3: Ah, deze gerust wordt wel erger.
0: Het wordt nog erger, dat zou kunnen. We zitten inderdaad met vier heren. Dus het wordt weer eventjes tempo maken en snel overal even langs gaan. En ik heb vrede vragen vooruit de uitzending wie is. Dus stel jezelf, we beginnen helemaal links. Stel jezelf even voor. Extreem. We beginnen met extreem links.
2: Extreem links.
5: Extreem links. Jelle. Gitarist.
0: Jelle is de gitarist. En Jelle, vertel even. Wat draait ze bij jou thuis voor muziek? Wat voor nest kom jij?
6: Vroeger.
0: Muzikaal.
6: Oh, vroeger. Dat was het Bukste Huurde. Orgelmuziek.
0: Oh. Ai. Die heb ik nog nooit gehoord.
2: Dat is wat anders.
0: En is je kerkorgelmuziek?
6: Zeker.
3: Okay.
6: Ja, mijn vader die vindt het schitterend en die probeert het zelf ook te doen. Dus,
0: met name probeert.
6: Ja,
2: en maar dan thuis.
0: Oké.
6: Elektronisch gelukkig.
0: En hoe ben jij dan in de metal verzeld geraakt? Want dat lijkt dan niet een logische stap.
6: Ik denk via MTV, The Box, televisie. Dat ik het zo tegenkwam. En wat stoere jongens uit de buurt die Iron Maiden en Children of Bodom lieten horen.
0: Aha.
6: Zo werd het.
0: Zo ging het van kwaad tot erger, Jelle. Mooi. We gaan naar je buurman. Vertel even wie jij bent.
7: Ik ben Damian.
0: Damian.
7: Ik ben een gitarist.
0: Ja. Ook al een gitarist. Gitarist bij elkaar. Hoe handig is dat?
7: Ja.
0: Vertel even, uit wat voor muzikaal nest kom jij?
7: Dat ging via, even kijken, top 40, 50 muziek.
0: Jouw ouders draaiden dat?
7: Nou, nee.
0: Wat draaien je ouders?
7: Door naar mijn ouders. Mijn vader had een goede cd-collectie. Daar heb ik een paar goede cd's uitgepikt die eigenlijk de boel voor mij andere vaarwater.
0: Wat was dat bijvoorbeeld?
7: Even kijken, Living Color, Pearl Jam, Urban Dance Squad. Ja, vet. Ja,
0: okay.
7: Tof toch? Dinosaur Junior. Ja.
0: Ja.
7: Dus dat vond ik wel nice. Ja.
0: En dat is voor jou zeg maar het haakje om verder te gaan zoeken?
7: Ja, en toen ben je in de grunge terechtgekomen. En toen later toen ging studeren. Opeens een stap naar meer Opeth-achtige dingen.
3: Dat gebeurt bij biologie in Utrecht.
7: Ja, precies.
3: Daar ken ik hem van.
7: Ja, precies.
0: Hoe jullie kennen elkaar van?
3: Ja, wij zaten elkaar aan te kijken. Wat is dit? Maar ja, dat is van de studie.
0: Ja.
3: En dat ging...
0: Je hebt ook hetzelfde gestudeerd?
3: Ongeveer. Ja,
7: maar in 2000 begon ik. Ja.
0: Ja. En jij, Ruter?
3: Ja, ook.
0: Ook in 2000?
3: Ja,
0: je hebt elkaar ontgroend? Of is het dan niet...
3: Nee,
7: daar waren ze niet van.
0: En daar waren jullie niet van?
3: Gewoon goede muziek en niet zo...
0: Oké. Oké. En heb je elkaar ook muzikaal beïnvloed in die tijd?
3: Nee. We zagen elkaar net pas weer voor het eerst.
0: Sinds 2000 zie je elkaar nu weer voor het eerst.
6: Wat een toeval.
7: Ik dacht dat hij op dezelfde middelbare school zat, maar dat was de studie.
0: Het was de studie, was het. En zat je in een andere klas? Waarom kennen jullie elkaar niet? Je houdt van dezelfde muziek. Ik ken iedereen die van die muziek hield.
3: Universiteit, dus een volgt dat college, de ander volgt dat college.
7: Ja, het is een vrij brede studie. Er werd al gauw zo'n specialisme opgezocht. En mensen gingen al snel... Ook in andere gebouwen vakken volgen en zo, misschien, ik weet niet. Ja.
0: Oké. Interessant.
3: Maar zo, hoe ben je in de metal eigenlijk echt terechtgekomen dan? Want de grunge is
7: de Joost, die er niet bij is, de zanger van deze band, deed ook biologie. En tijdens een van de eerste vakken zaten wij achterste collegebank niet op te letten. En hij drukte mij een oordopje met volgens mij Still Life van Opeth in mijn oor. Veel te hard. Echt zo, mijn oor ging nu meteen van gloeien. Maar toen hoorde ik wel iets wat ik heel interessant vond. Dus dat ben ik dan wel... dat was echt het haakje.
3: Nice.
7: Ja,
0: Interessant. Mooi goed te horen.
7: Ja.
0: Zeker dat jullie maar kennen van de studie. Dat is inderdaad wel interessant. De volgende.
1: Ja, ik ben Richard en ik ben de drummer van Terzijde Orde.
0: Juist. En wat werd er bij jou thuis gedraaid?
1: Voornamelijk klassiek. Vanuit de gereformeerd vrijgemaakte hoek.
0: Oh.
1: En dan Ellie en Rickert. toch echt gereformeerde dingen. Dus ik heb los daarvan... mijn eigen muzikale weg gevonden.
0: Dat moest wel.
1: Ja, want hoewel klassiek later er wel bijgekomen is als ook een interesse. De metal, om zeg maar direct even verder te gaan op waar de anderen ook wel op inhaakten.
0: Ja.
1: Dat was vlak voor de middelbare school. En dan ook vrienden, klasgenoten die met dingen aankwamen. En van daaruit, ik denk via de Aardschok en ook TMF, MTV... En dan de lokale platenbakken. En dan van heel snel via de nu metal steeds harder. En
0: ik denk dat je ook op een soort christelijke school zat, lijkt mij. En dat werd goed gevonden dat op school dat jullie die muziek, deze satanische shit gingen draaien.
1: Oh ja, nee, dat was wel de consensus.
0: Een dingetje.
1: Dat was zeker een dingetje. Maar dat is wel grappig hoe dat zoveel jaren later dat toch... ook binnen het gezin nog een soort doordrongen is gebleven... van wel aanwezigheid van die muzikaliteit en luisteren naar en het werken met. Mijn jongere zusje die dominee is en in haar diensten ook metal draait. En,
0: in haar diensten? Serieus?
1: Ja.
6: Metal,
1: ja.
6: Metal Church.
1: Dus dat is...
0: Wat een gave kerk.
1: Ja.
0: Ik word bijna enthousiast.
1: Ja. Oh, daar, black metal.
0: Black metal wordt er gedraaid.
1: Er zijn dan specifieke diensten die dan volgens een bepaald
3: thema...
1: Dat
3: zit alleen jij. Dat zit jij alleen.
1: Nee. Daar zitten dus echt...
3: Thuis gewoon.
1: Gewoon de normale kerkgangers zitten daar dan.
3: Hey joh, wat vet.
1: Ja, die dan toch een soort geconfronteerd worden. Misschien niet het juiste woord, maar blootgesteld worden aan toch... wat is er nog meer in de wereld? En het kan wel heel hard klinken, maar het hoeft niet per se eng of juist slecht te zijn.
0: Hmm.
1: En,
0: wat vet. Ik wist niet dat het bestond. In welke plaats wordt dit gepredikt?
1: In Gouda.
0: In Gouda?
1: Ja.
0: Het schrikt wel, je krijgt de Bijbelbelt aan, toch, Gouda?
1: Ja, nee, ja, zeker weten. Ja.
0: En er is ook plek, of wordt jouw zus ook verketterd als zijnde van...
1: Nou nee, ze heeft haar eigen gemeente, dus dat is niet echt iets wat kan op die manier.
0: Oh joh.
1: Het is iets wat opgezet is om een soort toch breder...
3: Te doorbreken.
1: Ja, breder geluid te laten horen aan toch een redelijk...
0: En de mensen staan er wel voor open, kennelijk.
1: Ja, ja, zeker weten. En komen daar dan toch uit van... Oh, ik was me daar helemaal niet van bewust.
0: Oh, dus joh.
2: Het is grappig. Enige kerk die nog vol
0: zit. Heb jij zo'n dienst wel eens gevolgd van je zus?
1: Nee, dat niet. Maar ik heb, achteraf hoor ik dan van mijn zus wel van... Nou, we hebben deze wensen hebben gedraaid en dit heb ik erover gezegd. En... dit was de
2: hebben
1: de
2: ze ons wel eens gedraaid dan?
1: Nee, ons nog niet.
0: Nee?
1: Nee, nee.
0: Misschien als jullie een nummer noemen, Psalm, weet ik wat, 30. Ja, dat er nog wel eens een keer wordt Psalm 30 van het Zijde Orde. En dan voor ons gaat iedereen los.
1: Dat we ons op die manier een weg naar binnen werken.
2: Dat zou live spelen.
0: Ja, live spelen.
2: Ja, gaaf.
0: Gaat iedereen zo bewegen? En, oh, ik zit helemaal voor me. Nou, leuk man.
1: Ja.
0: En last but not least, dat moet dan Johan zijn.
8: Ik ben Johan, ik speel de basgitaar.
0: Kijk, dat klopt mijn rijtje hier nu. Wat lekker zeg.
2: En je is heel blij mee zo te horen.
0: Ja. Het is de eerste keer dat de bassist blij is. Dat is toch wel lekker.
3: Hij zei wel dat dat een vineer was en dat de rest gewoon een zure man bevatte.
0: Oh ja.
8: Pure zure woede.
0: Ja, juist. Wat werd er bij jou thuis gedraaid, Johan?
8: Heel veel popmuziek, maar ook echt altijd stond wel muziek aan. Dus Roberto Jacquet in de Scooters, Fleetwood Mac, kan ik me heel erg herinneren. Maar ook Deep Purple. En ik zag de
0: beetje radio-like, zeg maar.
8: Ja, maar mijn vader, toen ik 9 was, kreeg ik een cassettetape van de Black Album. Met de mededeling, als je dit draait, laat het niet aan je moeder horen.
0: Oh, dat is natuurlijk een leuke boodschap.
8: Onder de dekens, luisteren. En het was,
0: hoe vet is dat?
8: Mijn pa hield van hardere muziek, maar wist ook dat mijn moeder dat niet zo goed vond. En hij had een vriend die dan hem tapes gaf om ook... Nou,
0: kom je uit dezelfde gemeente? Of,
8: nee, katholiek. Ik was katholiek.
0: Oh, je was katholiek. Oké. Maar het niet goed vond was dan ook met betrekking tot metal en...
8: Metal en punk en hardcore. Ik kom uit Brabant en daar was de metalcore was en de screamo was in mijn dorpje was het ding. Dus de Hate 1000, dat was van die vegan straight edge metalcore.
0: Ja.
8: Die speelde in alle cafés en zo, dus dat vond ik ook vet. Want daar gingen mijn vrienden naartoe.
0: Ja.
8: En toen ben ik naar Dynamo 96 gegaan. En daar hadden we Kredel en Dimmu en dat soort dingen. En toen dacht ik echt, godverdomme, ik weet niet wat dit is, maar ik vind het wel heel vet.
0: Ja.
8: Nou, uiteindelijk in Leiden terechtgekomen en daar in de kraak zien. Dus heel veel punk, hardcore en trashcore en grindcore. En dit is ook waarom dat de band klinkt zoals die klinkt. We komen allemaal uit allerlei hoeken, maar ergens hebben we wat black metal opgepakt.
0: En dat is de gemene deler een beetje bij jullie?
8: Ik denk het uiteindelijk wel.
3: Nou goed. Gemene deler.
0: Gaan we zo meteen wel even over hebben. Anders,
8: de gemene alkedeler.
0: Ja. Ik denk dat het weer tijd is voor een nummer. En ik kreeg van een... Belgisch persoon. Ik ben zijn naam even kwijt. Ik zal zo even opzoeken. Zeker dat ik kan vinden. Burden Called God. Heet de band. Ik had hem nooit gehoord. Ze hebben inmiddels 12 nummers uitgebracht in de afgelopen 5-6 jaar. En misschien die een keer moet samelen in een album. Ik weet het niet. Maar er is net een nieuw nummer uit. En ik dacht, laten we eens even gaan draaien. Uit België dus. Burden Called God met Avoidable Void.
2: Ben benieuwd.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Ben je benieuwd wat jullie van vinden aan het einde van de nummer. Komt-ie aan.
2: Yes.

0: Oh, hij is nog helemaal niet klaar.
1: Toetje.
0: Ik zeg
1: toetje.
0: Klaar, ik veed hem uit, maar fuck. Zo professioneel, zo professioneel. Hij moet opnieuw. Kan niet anders. Ik heb hem van Wim gekregen.
2: Welke Wim?
0: Ja, dat staat niet bij.
2: Goed verhaal.
0: Wim van Burden Called God, neem ik aan. Ja, hij stuurde dat via Instagram. En ja, veel plezier ermee, zegt hij. Veel luisterplezier.
1: Ja,
0: nou, even snel. Rick, echt iets voor jou. Wat vond je ervan?
1: Nou, bij mij kwam meteen Graceless als...
2: Oh, die had ik nog niet gezien.
1: Ja, had ik een soort gedachte bij. En het begon wel lekker lomp en zo. Dus ik vond het wel, leuk. Wat ik wel vond, de gitaarshow ging ik even echt opletten. Maar omdat het ontzettend ook heftig was aan de achterkant, om het zo maar te zeggen, vond ik dat iets too much.
0: Oké. Okay.
1: Ja, maar wel verder goed.
0: Rutter?
3: Daar had ik niet zo'n probleem mee. Maar wat ik vooral had, we zaten hier ook te luisteren en te kijken. Maar welke stijl is het nou? Want echt alles kwam voorbij.
1: Death?
3: Dus ja, maar er kwamen zoveel verschillende dingen eigenlijk bij elkaar of zo. Dat ik het nog niet, de samenhang nog niet helemaal voelde. Maar dat is misschien...
0: Is dat nodig?
3: Nou, dan moet ik hem gewoon vaker horen. Dat is het.
0: Oké. Okay.
1: Kan ook goed
3: tegen zijn. Ja, dan wordt hij logisch.
1: Ik vaker
3: denk
1: wil
3: dat
1: horen.
3: Ik gewoon een andere spul ook wil horen. En dan kan ik het beter plaatsen.
0: Maar is het daarmee misschien vernieuwend voor je? Of?
3: Ja, wellicht.
1: Ja?
3: Wellicht. Maar ik vond het, wat nu een beetje overheerst, is dat de verschillende elementen niet helemaal bij elkaar pasten. Dus ik ben benieuwd of dat uiteindelijk op zijn plek valt.
1: Nou, ze hebben heel veel singles uitgebracht, maar geen album. Allemaal losse releases.
0: 12 singles inderdaad.
1: Dus ik weet niet of het dan juist ook een samenhang daarin te vinden is.
3: Maar jij zei Wim. Is het niet Wim Heijing toevallig?
0: Want weet ik veel.
3: Ik heb van Wim
0: Heijing... Groeten Wim!
3: Ja, maar ik heb van...
0: Je mag hem invullen.
3: Ik heb van Wim Heijing iets anders gekregen.
0: Oh, echt waar?
3: Ja, want hij had mij een heel mooi ontwerp opgestuurd van ons logo.
0: Die heb ik gezien.
3: En nou heb ik een cadeautje voor jullie.
1: Oh. Dan gaan we.
0: Oh, echt waar?
3: Wil je hem hebben?
1: Dan gaan we dat eerst even doen.
3: Wil je hem hebben?
0: Ja, cadeautje.
1: Wat een grote doos.
3: Hij is anderhalf bij anderhalf, dus succes.
0: Anderhalf bij anderhalf. Ja. Een grote
1: pak
0: doos.
1: Pak jij hem even uit. Je moet er even een foto van maken natuurlijk.
0: Oh, grote doos wordt aangeraakt.
3: Ik heb hem zelf ook nog niet gezien.
0: Jezus, man. Het is,
3: hij is wel open, zodat je jezelf niet verwondt.
0: Oh, dat is wel handig, met al die nietjes.
3: Ik heb alleen gecheckt of hij erin zat, verder niet. Ik heb hem niet...
0: Oh, kijk, het wordt geregeld.
3: Kijk.
0: Hop. Het wordt lekker een grote poster, man.
3: Ze doen echt alsof
0: die gaat zitten doen. Is het een goed idee?
3: Nee, natuurlijk niet. Maar je weet van tevoren dat Sid het gaat doen.
0: Ja, dus Sid, doe voorzichtig, hè?
4: Heel goed.
3: Hey, je mag hem niet mee naar huis nemen, Sid. Ja, andersom. Andersom.
0: Oh, jongens, dit is fantastisch.
3: Hop, meteen een vouw erin.
0: Ja, wauw. Een mooie banner met de loodzware jongens erop. Ideaal voor in de woonkamer en
3: WC.
0: WC, ja. Mooi.
4: Kinderkamer.
3: En, maar dan hebben we in ieder geval iets mee, jongens, als we naar de festivals en dingen gaan.
0: Dat is een goed idee,
3: mooi,
0: man.
3: Mooi, toch?
0: Ja, echt tof. Hey. Echt tof. Ja. We gaan nu jullie top 3 gaan wij toe. En zoals elke gast hebben ook jullie een top 3 Nederlandse tracks aangereikt. Wie mag ik het woord geven? Oh ja, die hebben niet echt 1, 2, 3. Dus nu is de vraag, welke heb ik dan gepakt? Ik dacht zelf, Alkerdeel.
4: Yes!
0: Is dat, wie mag ik het woord geven? Alkerdeel, wiens idee was dat?
3: Ze wijzen allemaal naar elkaar.
0: Ja, maar het meest naar Damien volgens mij.
5: Oh ja, nou ja, ik weet niet waarom. Maar...
0: Oh.
5: Omdat ik, ja, volgens mij, ik moest we hadden een poll gemaakt in de appgroep.
0: Ah.
5: En toen, ik weet niet, we was aan het werk en het moest snel gebeuren. En ik dacht van, ik zag een lijstje en ik dacht van, oh ja, ik kan alleen deze, die andere sta ik niet achter. Dus deze is het. Dus ik had mijn stem uitgebracht.
1: Oh ja, dan een voorselectie gemaakt en dan moet je het kiezen.
0: Oh, wat leuk.
5: Was een zure stemmer.
0: Maar
5: het was ook terecht. Nee, dat was helemaal. Dat is niet wat ik wil zeggen.
0: Okay.
5: Dit is gewoon de enige plaat. Want ik ben gek genoeg, dat is altijd een beetje een ding van me. In de Nederlandse platen. Ik weet niet, ik luister niet zo van Nederlandse metal, denk ik. Daar sta ik een beetje bekend om. Maar dit is het Nederlands, het Vlaams. Trouwens.
0: Zit daar een reden achter?
5: Nee.
0: Onwetendheid?
5: Ja, nee. Ja, misschien.
0: Oké. Nee, dat kan.
5: Show me the way.
3: Ik moet je echt eerlijk zeggen, dat deed ik voor deze show ook niet.
5: Oké.
3: En hij heeft me helemaal geïnfecteerd.
5: Ja?
3: Dus hij is de boosdoener. Maar dan was hij wel versteld.
1: Ontzettend veel.
5: Ja. Nou, ja. We moeten maar eens goed praten.
0: Maar we gaan luisteren naar Alkerdeel. Kan maar eens uitspreken. En dat nummer, wauw. Erde.
6: Zeker.
0: Erde. Ja. Oh, wauw. Ah. En ik keer goed, jongens. We gaan luisteren naar Alkerdeel. Komt ie aan. Hey.

0: loodzware jongens.
1: Kink. Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Calvé sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow!
5: Kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Het is Bol 10-daags met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocam kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het

zitten hier met de heren van Terzijde Horde. Maar voordat wij verder met hun gaan babbelen, eerst even een volgend nummer eventjes van Velozza. Hebben we zin in? Thrash metal, toffe plaat. Komt-ie aan.

0: Volta.
1: Heerlijk.
0: Met Pact of Forgetting.
1: Super.
0: We gaan weer naar de heren toe. Het is de laatste keer dat ik even weer een rondje maak. Laten we nu een keer met extreem rechts beginnen.
2: Hallo.
0: En dat is onze Johan.
3: Zo vrolijk.
0: Ja, dat is toch heerlijk. Ja. Johan, jij bent de bassist. Vertel eens even, hoe ben jij in het instrument bas terechtgekomen? Hoe is dat gegaan?
3: Heel veel beeldvorming hoor, want we zitten hier met allemaal enorm lange draken aan tafel. Dus ik moet elke keer gewoon, ze zeggen al dat het de langste band van Nederland.
4: Ja, en de wereld wil ik zeggen.
2: En de wereld.
3: Ja, en het langste exemplaar zit naast me. Dus als die dan zo heel... heel

0: vrolijk hallo zegt, dan moet ik, is dat grappig.
1: Mijn schouders moeten ook echt ver omlaag om in deze microfoon te kunnen spreken.
2: Ja, dat is duidelijk. Zeker wel. Als ik niet voor elkaar. Ja. Hij kan ook omhoog trouwens.
1: God. Nee, het is het verhaal van elke bassist. Ik ben begonnen als vul in ander instrument. In mijn geval was het, ik was zanger in mijn eerste band. En na twee optredens zei onze gitarist, we hebben ook nog een bassist nodig.
2: Hint.
1: En toen dacht ik, nou ja, ik wil wel in een band. En toen ben ik dat gaan doen. Ik was,
2: toen je bassen en gaan zingen tegelijkertijd?
1: Dat wilde ik, maar dat mocht niet. Ik ben heel erg fan, was heel erg fan van NoFX. En wat ik toen merkte met basgitaar spelen, Fat Mike, zijn baspartijen zijn extreem melodieus. Overal akkoordjes, gekke dingetjes. En toen dacht ik, oké, maar een bas is meer dan die ene gast met een bril. Maar die ik ook heb natuurlijk, want elke bassist heeft een bril.
2: Is dat zo? Ja, ik heb het opletten. Ja,
1: maar die achterin
2: dat
1: is echt staat waar, en plonk, plonk, plonk, plonk doet. Je kan ook akkoordjes spelen. Je kan lead forward pushen. Je kan heel veel dingen doen daarmee. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eigenlijk ook wel leuk. En nou ja, dat blijven hangen. Dus ik ben bassist geworden.
2: Je bent wat ingeduwd, maar uiteindelijk omarmd, zeg maar.
1: Enorm omarmd, ja. En daarom heel blij mee. En nog steeds, diep in mijn hart, als ik bas speel, zit er nog een lichte hint aan Fat Mike in. Tot groot verdriet van de rest van de band. Maar ja.
2: Ja, nou ja, goed. Ja. We gaan even naar midden rechts. Richard,
3: ja,
2: jij bent de drummert. Hoe is dat gekomen?
3: Oei, ik denk na een valse start als kind zijnde, waarbij ik niet weg te trekken viel bij de open dag van de lokale muziekschool, bij de drumstellen. En mijn ouders heel erg slim van ze, meer richting gaan maar een beetje keyboard doen als kind.
2: Blokfluit misschien?
3: Ja, nou, dat was toen keyboard en dat is er nooit geworden. Ik denk dat ik het toen op de middelbare school bij de muziekles heb opgepakt, want wij kregen een nieuwe docent. En na de zomervakantie kwamen wij muziek kwamen binnen. En het eerste jaar hadden wij de klassieke muziekdocenten die nootjes uit liet schrijven op in een boekje. En dat interesseerde me nooit zoveel. Maar die nieuwe docent, die had de zomervakantie had hij goed gelobbyd om dat hele lokaal vol te zetten met instrumenten. En wij kwamen binnen en hij zegt, zoek maar wat uit, ga maar wat spelen. En naar de drumstel rennen.
2: Moest je dan heel veel kinderen wegrossen? Of viel dat mee?
3: Er waren meerdere drumstellen. En ik denk toch dat de meeste kinderen toch minder interesse hadden in muziek op die manier.
2: Okay.
3: En ik was daar direct al niet meer weg te slaan. En toen eigenlijk redelijk klassiek. Hè? Je begint dus, je vindt wat andere mensen. Je begint een beetje te jammen. Met een bandje hier en daar, coverbandje. Al die dingen. En dan op een gegeven moment dan eindig je met wat serieuzere dingen. Ja.
2: En die coverband, wat speelde je toen onder andere? Waar moet ik aan denken?
3: Dat is toen begonnen met de Metallica en dat soort. En dat was voor mij een manier om gewoon muziek te kunnen spelen. En te leren drummen ook daadwerkelijk.
2: Ja, precies.
3: En toen is het snel de extreme meer opgegaan. Van extreem trage doom dingen die ik deed naar blastbeats.
2: Ja,
3: bijna alleen maar blastbeats.
2: Ja, inderdaad, ja. We gaan naar middenlinks. Damien, gitarist. Nou, vertel jou, hoe ben jij aan de gitaar verzeld en verslingend geraakt?
4: Naast dat mijn vader een hele goede cd-collectie had hij ook gitaren. Omdat hij speelde zelf in een rockband, eind 70 jaren. En hij heeft me...
2: Iets wat wij zouden kunnen kennen, of...
4: Nou, nee.
2: Gewoon meer lokaal.
4: Window heet het.
2: Window?
4: Ja.
2: Is er nog iets aan te vinden?
4: Zijn er volgens mij dingen worden er nu langzamerhand geüpload op YouTube. Iemand is aan het archiveren geslagen. En dat is natuurlijk wel tof. Maar ik weet niet of dat nou al te vinden is. Maar...
2: Window? Nou, dat vind ik gaten houden. Natuurlijk een vrij algemene naam. Maar...
4: Omstreken Oude Water was dat.
2: Oké. Okay.
4: Daar kwam de band vandaan.
2: Oké. Okay. En je vader is de gitarist in die band?
4: Ja. Ja, dus zodoende, toen ik dus al die cd's ontdekte in zijn collectie, net misschien een paar jaartjes ervoor, had hij me de eerste akkoorden op akoestische gitaar geleerd. Toen vond ik ook al snel elektrische gitaar veel interessanter, zoals het gaat. En dan, middelbare school een beetje, ik kom uit een klein dorp, Montfort, hier best wel dichtbij. Ik had daar niet zo heel veel like-minded mensen. Maar ik had één iemand in ieder geval waarmee ik dan een basgitarist. Dus zonder drummer. En met hem samen deden we wel wat koffertjes op dingen naspelen. Maar dat was heel beperkt. Vanaf mijn studiepas ging ik echt in bands en zo.
2: Ja, ja, ja. Dus, ja. Weet je nog welk nummer je het eerst helemaal kon spelen?
4: Weet ik veel. Het zal iets van Pearl Jam of zo zijn geweest. Of
2: dat soort dingen oefende je wel in ieder geval, ja, in die hoek.
4: Dat soort dingetjes, denk ik.
2: Oké. Okay. Nou, de laatste, extreem links. Jelle, hoe ben jij in de gitaar gekomen?
5: Ik was toen ik klein was altijd wel geïnteresseerd in muziek. Als in, ik luisterde radio vooral. Dus ik nam, zoals iedereen, bandjes. Ik fietste naar de Free Record Shop, haalde zo'n overzichtje. En hoopte dan dat het nummer wat ik vet vond geluisterd. Of gedraaid zou worden en dat nam ik dan op. Mijn vriendjes, toen was ik 10 of zo, die luisterden veel hardcore, Rotterdam Terror Corps en dat soort dingen. Dat vond ik ook super vet, want dat was heel extreem. En toen hoorde ik op de radio, weet ik nog heel goed, The Offspring met All I Want. En die begint met zo ja, ja, ja, ja, ja. En dan komt er een gitaar in en toen dacht ik, dit wil ik. Wist het gewoon, dit wil ik.
2: Okay.
5: En thuis, wij moesten allemaal een instrument spelen. Dus ik kon al bugel spelen, ik kon trompet spelen. Bij ons thuis werd piano altijd heel erg gestimuleerd.
2: Yeah.
5: En toen dacht ik, nee, gitaar.
2: En, gitaar gaat worden. En heb je klassieke gitaar overgeslagen, gelijk een elektrische gitaar?
5: Gelijk elektrische gitaar, ja. Dus mijn vader was ook super blij dat ik iets met muziek wilde doen. Dus hij zei meteen, oké, kom, let's go. We gaan naar de gitaarwinkel, koop ik een goede gitaar voor je en dan gaan we. Dus die heb ik nog steeds.
2: Wauw. En had je vader ook wat, is hij ook muziekliefhebber?
5: Ja, of, ja, zeker. Dus
2: hij speelt zelf ook?
5: Hij speelde dus orgel en piano.
2: Oh, of ja, ja, ja, ja, ja, ja.
5: En Queen kon hij dan wel waarderen. Maar hij vindt het gewoon schitterend dat we iets met muziek deden, hè, waar jullie het net ook over hadden.
2: Ja.
5: Dat als je kids iets met muziek hebben, hoeft het niet jouw muziek te zijn. Nou, dat had mijn vader dus ook.
2: Ja, precies. Dus, nou, vet.
5: Was de radio, was het voor mij.
2: Ja, ja, ja, ja. Helder.
6: Ik heb Window nog even opgezocht, trouwens. Oh. Iconische beat rockband Window uit Oudewater.
2: Oh.
6: Die in de jaren 70 furoren maakte in de regio Utrecht-Zuid-Holland.
2: Oh, echt?
6: Inmiddels legendarisch staat hier ook. In Oudewater en omstreken. Lokale helden van het eerste uur.
2: Een bloeitijd.
6: Dat is voor je vader, man.
4: Dat heb je net even zelf geschreven.
6: Nee, dat heb ik niet gevonden.
2: Nou, dit is...
4: Ik mist alleen het bedje nog even.
2: Het is AI. En AI kan ook dingen zelf invullen. En dat is hier gebeurd, denk ik.
6: Daar staat de bron bij en dat is dan weer Clash of the Coffermans. Dus dat is dan wel weer...
2: Oké. Nou, toch.
6: Goed, nou, het zijn de waarheid.
4: Ze hebben nog de Azotot gespeeld. Hier vlakbij.
2: Kijk, oh ja. Kijk eens.
6: De Azotot.
2: Nou, dat is tof.
6: Ja, zeer bekend.
2: Windows.
6: Zeer bekend.
2: We gaan eens dus benieuwd hoe het klinkt in ieder geval. We gaan nu naar H plus Z. Ja, jongens, ik weet ook niet.
6: Wat haal je het allemaal vandaan?
4: Waarom kijk je mij ook aan?
2: Ja, ik weet niet. Denk, je zit tegenover mij. Dat is het makkelijkst.
6: Klinkt helemaal niet Nederlands.
2: Ja, maar de H plus Z is echt wel Nederlands. En de H is met
6: Noors.
2: En de A is met een rondje eromheen. En de O is met een streepje. Dus ik denk, hoe Noors kan het zijn? Van Siret heet het nummer. En het is echt Nederlands. Ja, ik weet het
4: gezondheid.
2: Niet. We gaan even luisteren. Ze hebben iets nieuws op een nieuwe single. En ik vond ze wel aardig. Dus
6: ontdekking.
2: Een beetje in de hoek ook van de black metal. Leuk voor jou, Ricky. Dus
6: heerlijk.
2: Vooral opletten.

0: Uit Gratum, Limburg, was dit. Ja, H-plus-shit.
1: H-plus-shit, eenmansproject. H-plus-shit.
0: Is het eenmansproject?
1: Ja, Ayan Willemsen. Okay. Dutch multi-instrumentalist.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. Zie je trouwens vaak, vind ik, met dit soort projecten een beetje...
1: Ik vind het wel melodisch.
0: Ja, ja, ja, zeker. Er
1: zit wel sfeer in.
0: Ja, dat... goed.
1: Leuk.
0: Iets nieuws. Het leek mij leuk als even het gaat werken. Ik ben nu even afhankelijk van de internetverbinding hier. En ik ga wat oude dingen van jullie draaien. Als degene denkt, hey, dat is van mij, dan hou even dan stil. En dan ben ik benieuwd of de anderen kunnen raden bij wie deze band hoort. Dus een beetje mekaars achtergronden kennen, zeg maar. Ja, zijn jullie er klaar voor? Dan hoop ik
1: helemaal
0: dat hij het doet. Hè? Want internet, ik hoop dat het goed gaat. De eerste, wat zou dit zijn?
2: Het klinkt als jou op een dubbelnes.
0: Ja.
3: Dit is een eigen band.
2: Dit is Johan, 100%.
0: Wat is dit?
3: Oude Liar Liar.
0: Ja, dit is Liar Liar Cross on Fire.
2: Holy shit, ik hoorde haast niet eens muziek, man.
4: Yeah. Goed,
0: ja, maar dit is ook in...
4: Dit was een show, hè?
0: Ja.
4: Ja, ja, ja.
0: Dit staat een show, ja. Ja, is in een café.
4: Ja.
0: Er is nog genoeg van ruimte, maar voor mij zie je publiek rondrennen.
4: Dit is volgens mij in een café inderdaad. Ja, wat 15 jaar geleden. Iemand die met een onderontwikkelde telefoon... dat heeft opgenomen en...
0: ja,
2: 15 jaar, zo klinkt het ook.
0: En nu draait het gewoon even in de show, scheerlijk.
4: Ja, dat heeft
1: het wel bereikt.
0: Dit is zeg maar de voorloper van Terzijde Horde, hè?
4: Zeker, ja.
0: Jullie begonnen als Liar Liar Cross on Fire. Ik, die naam...
4: Ja.
0: Hey, nou,
2: dat is een beetje core.
0: Er zit een rijmpje in. Hey, je onthoudt hem wel.
5: Ik neem daarvoor de verantwoordelijkheid op me.
0: Ah, Johan, vertel.
5: Ja, wij begonnen als een soort veredelde grindband. We wilden extreme noise terror-achtige dingen maken.
0: Oké.
5: Met een jazzdrummer die nu een van de meest voorname moderne componisten is.
0: Oké.
5: En een gitarist die blij is dat hij op zijn 40ste in een band zit, nu nog. Maar het was toen gewoon dat wij wilden gewoon een bak tyfus herrie maken.
0: Ja.
5: En dat is gelukt.
0: Ja, dat is zeker gelukt
5: en
0: inderdaad.
5: Het idee was toen van, waarover zijn we boos? En toen waren Joost en ik, ook toen, net zoals nu zijn Joost en ik de primaire tekstschrijvers.
0: Ja, ja, ja, ja.
5: Maar waarover zijn we boos? En toen was het, met grind kun je jezelf een soort knipoog en een soort flauwe grappen meer veroorloven. En toen was het Liar Liar Cross on Fire. Het zou heel vet zijn. Ja, heel vet. Nou, dat was het. En toen kwam op een gegeven moment was de drummer eruit, toen kwam Richard erbij. En toen was de gitarist eruit, toen kwam Stefan erbij, die is ook eruit.
0: Ja.
5: En toen dacht ik op een gegeven moment, oh, nu zijn we wel serieuzer. En toen moesten we andere namen kiezen.
0: Nou, toen vond je het er al tijd was voor een andere naam.
5: Ja, omdat
0: op dat moment
5: de grap er af was.
0: Ja, ja, ja. Maar het bekt wel lekker.
5: Maar het was heerlijk, joh.
0: Liar, Liar, Cross on Fire. Ja, ik...
5: shirts die daar twee keer wassen leeg waren. Oh.
0: Ja. Ik denk ook niet dat ik die naam ook... morgen weet ik hem nog.
1: Ja, nee, je wel een catchy naam,
0: ja,
1: inderdaad.
0: Ja, je onthoudt hem.
2: Hij is ook uitspreekbaar.
0: Zeker, ja, zeker. We gaan naar de volgende. Het is heel wat anders, jongens. De volgende. Van wie zou... Heeft hierop... Nou, heeft in ieder geval in die band gezeten. Heeft hij meer gespeeld? Dat weet ik niet zeker. Heeft in ieder geval in deze band gezeten. Als?
1: Dit is saai. Dit moet iets van Richard zijn.
4: Het is niet saai. Maar
1: het is wel van jou.
4: Het is wel van mij.
2: Het was wel correct.
0: Ja, ja.
2: Wat een lul ook. Zo mooi.
4: Dit is Amtal. Met Wessel.
3: Is hier, die zagen net lopen hier.
0: Die liep er hier rond.
3: Ja, ja, hier ook rond. Ja.
0: Oh.
4: Eigenlijk een, laten we een weekendje een beetje jammen. Kijken wat we kunnen maken. En gewoon doen met z'n tweeën. En ja, hij is wel echt een multi-instrumentalist.
0: Ja.
4: Ik niet. Maar ik had wel ideeën en dingen. Dus conceptueel kwam ik daarmee aan. En de drumpartijen. En samen hebben we gewoon een beetje die zang inlopen gillen. En het was heel leuk. En daarna, we hebben het online gegooid. En dat was het.
0: En Amtal, want weet het, is nog steeds alive? Of is iets eenmaligs en het is nu klaar?
4: Ja, het is eenmalig is het geweest. Heel leuk. En soms dan denken we er opeens weer aan. En dan was het, oh, weet je nog. Oh ja, oh wacht. Ja, dat hebben we ook gedaan. Beetje in die...
0: En niet, we gaan nog een keer een weekendje lekker bier drinken en nog iets van Amtal schrijven.
4: Misschien dat ooit nog eens gebeurt. Maar het is niet een project per se wat enig doel had.
0: Okay.
4: Het is meer een, we hebben wat muziek gemaakt met conceptueel er wat omheen en we plakken er een naam op. En ja. Dit is het gewoon. Ja.
0: Wat horen we hier nu? Want dit klinkt allemaal heel chill en iets anders dan Liar Liar. Cross on Fire,
4: klopt,
0: zeg maar.
4: Klopt.
3: De zang heb je nog niet gehoord.
4: Nee.
0: Zo gaat het los?
4: Ja.
0: Zo gaat het los, dat wel.
4: Het valt wel echt onder de post-black metal. Meer dan dat tezijde hoorde misschien ook wel is. Het is echt melodieuzer.
0: Ik ben net terug van vakantie. En ik heb vaak dan een plaat die ik heel vaak draai op vakantie. Nu was het voor mij ellende. Mm-hmm. En dat is ook een soort van post-black metal, zeg maar.
4: Ja,
0: en dit doet me er iets aan denken, zeg maar.
4: Ja.
0: Ik vind het wel vet.
4: Het heeft wel die mooie, open, warme gitaarsound. Maar ja, zo dan komen de blast beats ook weer gewoon aanzetten. Je hoort nu ook dat het...
0: Het zwelt aan.
4: Het opent zich wat op. Er gebeurt wat meer. En dan zo komt er inderdaad een overgang naar...
3: Ik wil het wel horen, maar hebben we tijd?
4: Het zou zo moeten
3: leuk luisteren.
0: Drum komt er ook aan. Oh, hier.
3: Heel subtiel inderdaad.
4: Kijk, dan ga je even.
3: Een subtiele opbouw. Nee, ik zat te denken aan een subtiele opbouw.
4: Nee.
0: Nee, ik vind het wel vet. Maar inderdaad, goed gegokt inderdaad, Richard. Keurig geraden.
3: Keurig
4: saai.
3: Confronterend was het.
0: Dat is inderdaad dan wel weer jammer. De volgende heren. Van wie is dit? Ooit geweest, weet ik het niet eens, maar...
3: Er kijkt één iemand niemand anders aan. Dus
0: zijn je er al uit?
5: Ja, dit is Joost op zang.
4: Ja.
0: Joost op zang.
4: Nou, het is geen failer, toch?
5: Nee, het is de kut van velen.
3: Ja, drie van de vier zaten elkaar allemaal aan te kijken. En één keek ontweken alle blikken. Dus ik denk dat het pokerfeest hier niet heel erg...
0: Oké. Maar het is genoemd inderdaad. Het is veler.
4: Toch wel, ja. Nou, ja. Damian is dan.
0: En dan zegt Damian inderdaad. Dit is jouw... zat je hierin of zit je hierin?
3: Nee, dat is in 2013 of zo gestopt.
0: Oké, dat is lang geleden inmiddels.
3: Dat is mijn laatste plaat geweest.
0: Oké.
3: Okay. Op Hammerheart.
0: Op Hammerheart.
3: Ja, dat is wel een leuk detail. Ja.
0: Vet label.
3: Ja.
0: Tof. Waarom is het geëindigd?
3: Ja, goede vraag. Ik zit echt te graven in mijn hoofd. Maar, we hadden een plaat gemaakt, Dissona, daar komt deze track vandaan. En volgens mij hadden we daarna gewoon niet echt de respons gekregen die we hoopten of zo. Net te weinig gigs, waardoor je het momentum mist. En dat is heel kut. En dan heb je niet meer echt de energie om daarna... Dan moet je denken van, ja, wat moet je daarna weer doen? Moet je weer een plaat schrijven, weet je? Dan val je net een beetje weer in een soort van...
0: Je wil niet echt de vechtlust, we gaan erover een plaat een knaller maken.
3: Nee, maar misschien ook was ik toen ook even met meer met terzijde hoorde bezig.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook.
3: En dat andere mensen in de bands ook even andere prioriteiten. En dan ben je zo afgeleid.
5: Maar jullie hadden allemaal bands die ook goed draaiden toen, hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook. Van, was iedereen... Twee, drie bands heeft hij goed draaien.
3: Ja, Twan ging van Geel, die ging net in Legion of the Damned ook spelen.
0: Ah.
3: Dus die ging veel toeren. Freek
5: op geluid overal.
0: Ja.
3: Ja,
0: op een gegeven moment gebeurt dat soort dingen natuurlijk.
3: Ja.
0: En dus, zou je ook nog een kans zitten dat hij nog een keer een vervolg op gaat komen? Of zeg je, nee joh, dit is echt klaar.
3: Ik zou het op zich wel leuk vinden, maar kijk, tijd, hè? Dat tijd,
0: ja, goed. Dus dat,
3: ik zou liever mijn energie ergens anders steken.
0: Ja, precies. Ja. Oké. Heb ik er nog één voor jullie? Ja. Althans, heb ik nou eentje vergeten? Van mijn week deze nog vergeten? Video unavailable.
1: Die is eraf gehaald.
0: Oh. Waarom? Vanmiddag deed hij het nog.
1: Nee, dit is van hem.
0: Eén poging wil hij nu wel? Nee hoor.
1: Nee,
0: de laatste. Doet hij het wel?
5: Nee.
0: Mag die? Nee, de drie? Ja.
5: Nihil?
0: Wie riep hier Nihil? Jij.
1: Heel snel.
0: En hoezo?
5: Ik hou van die band.
0: Je houdt van die band?
5: Ja.
0: Dus met de eerste noot heb jij in de gaten, het is Nihil. Oké, okay. Nou ja, dat is helemaal goed.
5: Vincent op gitaar. Jelle op bas, een halve noot hoger of lager, maar hij niet zin in heeft.
4: Ja, ik heb hier op bas gespeeld.
0: De bas heb jij hier op gespeeld?
4: Ja.
0: En waarom de bas? Die hadden ze nodig?
4: Die hadden ze nodig. De gitaar die hadden ze al. Dus,
0: Kwamen ze bij jouw gitarist terecht of je de bas wilde doen?
4: Nou, ik speelde,
0: of
4: ik speelde eigenlijk eerder bas. En toen kwam terzijde hoorde bij mij of ik niet gitaar bij ze wilde spelen. Dus zo is het eigenlijk andersom gegaan.
0: En dat vond je leuker?
4: Dat vond ik. Ik was ooit als gitaar opgeleid.
0: Ja.
4: Dus dat vond ik leuker. Ja,
0: ja, snap ik.
4: Ja.
0: Maar ik vind het wel tof dit inderdaad. Ja. Ja. Klinkt heel smerig. Het is een beetje zoals die begin jaren 90.
4: Zeker, dat is ook de grote inspiratie. Ja.
0: Ja, nee, ik ken hem niet, Neil Heel. Jullie hebben volgens mij een album uitgebracht.
4: We hebben vier albums uitgebracht.
0: Vier zelfs.
4: Een van de eerste Nederlandse bands op het Roadburn Festival ook, om daar te mogen optreden. Het was wel. Eventjes was dit een ding.
0: Ja, ja.
5: Een label van Aaron Turner, Hybrid.
4: Ja.
0: Oké. Okay. En inmiddels is Neil Heel dood en begraven?
4: Ja, omdat onze zanger is overleden.
0: Oh, echt?
4: Ja.
0: Oh jee.
4: Ja.
0: Ja, dan is het inderdaad afgelopen.
4: Ja.
0: Oh joh.
4: Dus daarmee is het.
0: Is dat lang geleden?
4: 7 jaar.
0: 7 jaar nu. Oh joh.
4: Ja.
0: Wauw. Ja, dat wist ik niet. En daarna is het inderdaad ook besloten, stoppen ermee. En
4: ja, zeker.
0: We gaan verder.
4: Zo'n integraal onderdeel. Hij maakt het artwork en de vocalen en de lyrics.
0: Ja. Hij was vrij belangrijk daarin.
4: Ja.
0: Joh. En ben je daarna naar terzijde horen gegaan?
4: Nee,
0: dat zat je er al in.
4: Dat liep tegelijkertijd.
0: Dat liep tegelijkertijd. Oké. Goed, dat was Neil. En dan hebben we een beetje kunnen proeven wat jullie in het verleden allemaal deden. Jammer dat Eden niet wilde. Dat is Black Decades.
4: Ja, die
0: had ik nog even
4: op zang gehad.
0: En vanmiddag deed hij het wel. En nu zegt hij, ik doe het niet. Oké.
5: Okay. Dan
0: houdt het op. Volgens mij is het tijd voor weer even een nummer.
2: Ik het ook.
4: Laten we dat maar even doen.
0: En een van de heren speelt ook, volgens mij, of heeft gespeeld in deze band zoiets. Ik weet niet uit mijn hoofd meer, jongens. Maar we gaan even luisteren naar Vuur en Zijde.
2: Vet is dat.

0: Distortion.
1: De loodzware jongens.
2: Kink. Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur. Ah, ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
13: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Welkom bij het tweede uur van de Loods van Jongens. We zitten hier met de band Terzijde Horde. En zometeen gaan we... Ja, ja, hij doet het, City. Het is helaas weer tijd voor onze sit. Komt ie aan.
1: Allemaal even opgelet. Even kappen met bellen, Rutger. Eerlijk maar. Pak die bel van hem af.
2: Ik heb geen microfoon, moet het zo.
3: Hij wil saboteren.
1: Hij wil saboteren.
0: Kom maar door.
1: Kom maar door, Rutger. Mensen, ik ga me even van wal steken. We hebben een aantal concertjes in de aanbieding. Om te beginnen, 5, 6 en 7 juni. South of Heaven, Maastricht.
3: Hey, ja.
1: Met van alles nog. Als het goed is, gaan wij daar bivakeren en dat soort dingen allemaal.
0: Zeker.
1: Dus ik begin in dat weekend gewoon eventjes ook met wat dingetjes op te noemen. Want er zijn ook nog andere concerts in dat weekend.
0: Nee.
1: Zaterdag 6-6, Musicon Den Haag. 12 uur 's middags, Kaderok. Met onder andere Altin Gun, Osric Tentacles, Splendid, Rootboy en de Geysers of Doom. En de Grote Geelstaat en vele anderen. Zelfde dag, Baruch Rotterdam. Om 4 uur 's middags, Tales from the Punks met de Farukus, No Future, Belgian Essentiality. Belgian Essentiality, ja. De Mau Mau's. En de Naxe Bananen, Crime en Alpha Reds. 10-6 Musicon Den Haag. 8 uur 's avonds Crypta, Embodiment of Sadism. 12-6 DB's Utrecht, Neuk en Feral. Om 8 uur 's avonds. 12-6 Baruch Rotterdam. 7 uur 's avonds Satanas in Gloriam met Ebony Pendant, Drengs Kapuur en Dodenkrocht. 12-6 Musicon Den Haag. 9 uur 's avonds Dodenkrocht, ja. 9 uur 's avonds Vicious Rumors en Thorium uit België. 13-6 Jumbo Bunnik. 8 uur 's avonds, Metal op je Mel met... Ik had een hele hoop vraagtekens, maar ik heb net wat info binnengekregen. Sons of Node, Kreest en Flikker Tropio. Een of andere punkband.
4: Ja!
1: Ja. Dezelfde dag, zaterdag 13-6, waar ik dan weer heen ga. In Walhalla Centrum in Nijmegen. Om 8 uur 's avonds, Huldig met Aschau en Dutsekop. Zondag 14-6, Musicon Den Haag. 15:30 in Human Condition, Aschentomb, Damnation, die we hier laatst in de uitzending hebben gehad. 17:06 Little Devil, Tilburg, Hulder en Dutsekop. En de volgende dag Powercraft en Swordbreaker. Is ook in Little Devil is dat. Maar ik wil even één showtje wil ik eventjes aanstippen. Dat is 26 juni, op dezelfde dag dat Wallig in Vera met Gries hun release doet van hun album nummer 6. Speelt Sidewende met de Trianema in de Little Devil Tilburg. En Sidewende, dat is weer een sideproject van Stef Broks van Texas.
0: Nou, we zitten mooi binnen de tijd. Bijna.
3: Netjes hoor.
0: Helemaal mooi. Ja,
1: mensen, voor heerlijk. Meer updates, check even de socials. Want deze agenda moet nog even bijgepunt
0: heel
1: worden.
0: Heel goed. Hey, we gaan naar Mike's platenkast. En alleen, Mike heeft mij stuurt altijd bestandje naar mij toe. En dan kunnen we dat gebruiken. Alleen, nu was het alleen muziek. Dus ik heb Mike even een bericht gestuurd
3: geen
0: van joh,
3: ik
0: mis. Nee, alleen is de muziek. Dus goed, ja, dat hebben we dus nu even niet. Dan doe ik het maar even. Het is een band gevormd door twee jeugdvrienden.
3: Hoogte, hoger praten.
0: Mits 90's. Ja, dat lukt niet. Weet je al wie het is?
3: Nou al? Nee joh.
0: Ja, goed, ik
5: heb het vast al gezegd.
0: Ja.
3: Weet je al wie het is?
0: Nee, je
5: kan het eerst.
0: De bandnaam is afkomstig van een albumtitel van Bad Brains.
5: Oh, nou weet je
3: wie het is?
0: In 1996 tekenen ze bij Epitaph Records. Niet de kleinste.
3: Dat is niet de kleinste, nee.
0: Nee. En het nummer wat we gaan draaien verscheen op het tweede album in 1998. Welke is opgenomen in de Blasting Room in Fort Collins, ja, Colorado.
5: Zegt, hij zegt dat altijd alsof we dan moeten weten.
0: En weten jullie al?
3: Ja.
0: Nee, niet? Oké. Okay. Albumhoes. Bruin met zwart.
6: Mooi.
0: Dat is een beetje wat het is. Er zitten vier vlakken in. Met daarin linksonder een gitaar, denk ik. En ja, de bandnaam en de albumtitel staan wat scheef erin.
5: Okay, vet.
0: En nu, weet jullie het al?
5: Zelfs Rick kan zelfs afkijken.
3: De bandnaam staat er niet bij.
0: Als ik het voorlees, dan weet je het niet. En de bandnaam staat, de band bestaat uit Ronald van Maren, zang en gitaar. Jasper Blazer, drums. En Bob Hoorweg, bas.
7: In de kleine wol en biscuit.
0: Ik vind het een ontzettende dappere poging.
7: Nee, hè?
0: Maar het is helemaal mis.
7: Nee. Nee, ik moest er meteen aan denken, maar. Nee.
0: Nou, het had misschien dus ook nog in die band zitten. Ik heb het nog nooit verhoord, jongens. Dit is voor alle duidelijkheid uit de platenkast van Mike en niet uit mijn platenkast. De band. Gokje?
3: Nee, want ik weet echt niet.
0: Eye Against Eye.
7: Ja.
0: Ah, wacht even, Johan. Ska ska-punk.
7: Ja, zeker.
0: Ja, vermoedelijk dat ik het daarom niet heb en niet herken, denk ik. Ja, het is dus, ja, was even groot volgens mij in Zalfwegen de jaren 90.
7: Ja,
3: ik heb het gemist.
0: Ja, ik, nou, we gaan eens even luisteren. Okay. Iets heel wat anders dan ik normaal gesproken.
3: Ska-punk. Zei je.
7: Ja, okay. Dus, ja. Zij zullen zelf zeggen van niet, maar dat is wel.
0: Dat zit wel een beetje in die hoek. Oké.
1: Okay. Nou, en die heeft er gelijk.
0: Ja, Mike even deze week niet. Maar Mike is volgende week vast wel weer terug. Met dan een zijn variant erin. We gaan nu luisteren naar Eye Against Eye met Maybe Tomorrow. Nou,

0: Nou, Mike, dankjewel. Ik bedankt, hoop dat ik Mike. Het een beetje heb kunnen vervangen.
1: Mike, je wordt bedankt.
0: Ja, het is, ja, misschien niet helemaal de smaak van de mensen hier aan tafel. Maar het is wel Nederlands folklore, zullen we zeggen, uit de jaren 90. Dat en het was toen wel groot.
1: Ja, blijkbaar wel. Dus, een groot label en alles.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat had zo op de radio gekund destijds.
0: Ik denk dat wel, ja. We gaan naar de nieuwsfeitjes.
1: Nieuws!
0: Als er wat is, is er wat?
1: Ja, er is wel wat. Maar ik
0: moet een beetje komkommertijd.
1: Zoek hoor.
2: Zo ontzettend enthousiast.
1: Komkommertijd lijkt wel inderdaad. Nou, vorige week hadden we nog heel veel nieuws.
0: Niet te veel tijd aan de besteden.
1: Nou, ik had wel nieuws, want de vocalist van Beartooth die is heel trots uit de kast gekomen.
0: Nou, heel trots. Hij vond het heel moeilijk.
1: Hij is proud. Hij come out as a gay man. Hij heeft die annoncering op Instagram gemaakt. En hij heeft het een hele moeilijke tijd gehad, geloof ik.
0: Ja.
1: Omdat hij in de video van een van de laatste nummers blijkbaar daar outing aan gaf. En daar toch wel veel respons op heeft gekregen. En nu heeft hij dat dus echt in die open bekendgemaakt. Maar ik had al zelf zoiets. Maar ja, dat was toch best wel al duidelijk, ook door zijn achternaam. Kelp S. Homo.
0: Ja, dus, ja. Weet, ja. Dus hoe kan het anders?
1: Dus ja, okay.
2: Maar hij is toch heel lang getrouwd geweest?
1: Ja, ja, ja, ja. Zijn vrouw heeft ook nog een statement nu gemaakt dat moeilijk is.
0: Kijk, wat ik altijd wil
1: alles.
0: Ik denk dat het voor hem ontzettend moeilijk is geweest om dit naar buiten te brengen. Kan ik me helemaal voorstellen.
2: Ja.
0: Voor mij, denk ik, nou, oké, joh.
1: Ja,
0: he, maar maakt niet zoveel uit.
1: Toch al jarenlang.
0: Niet iedereen zou misschien zo reageren, dat weet ik niet. Maar ik snap dat het voor hem ontzettend lastig is.
1: Ja, nee, wij komen
0: en ik denk, joh, wij spreken boeien.
2: Maar wij komen niet uit Amerika, wij komen uit Nederland. Nee, dat klopt. Dus who cares?
1: Maar voor de scene is het ook in Nederland niet lastig.
0: Is natuurlijk ook wel, mensen vinden natuurlijk heel lastig om uit de kast te komen. Ja, en dat is toch helemaal niet anders
1: wezen. Persoonlijk, maar niet zo voor je fanbase toch?
2: Nee, ja, weet je wel, iemand die een kennis van mijn ouders, die kwam ook na 25 jaar huwelijk en twee zoon. Uit de kast, ja.
1: Ja.
2: Ja, okay. Alleen maar kut dat je niet...
1: Nou, Caleb S. Homo
2: je
1: dus.
2: Hij is uit de kast leven, toch?
1: En dan Ian Hill, de bassist van Judas Priest, heeft bekendgemaakt dat er een nieuw album wordt gewerkt. Dus dat kwam ik nog even tegen vandaag. En die zou toch wel iets anders zijn dan de allerlaatste. Wat meer, wat hij vertelde, terug naar traditionele werk. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. En maart, april, zou die waarschijnlijk dan moeten uitkomen.
0: Oké.
1: Komkommertijd, dat is hem. Of jullie moeten nog wat hebben.
2: Nee.
0: Oh, shit.
1: Seth heeft een nieuwsje.
0: Had hem niet gezegd. Seth, kom erin.
3: Deze convers van de pers. Grafjammer heeft een nieuwe drummer. En laat het nou Wessel zijn. Van
2: is
3: Lastig.
2: Rij, man.
3: Van Lastig. Dus, bij deze.
0: Ja. Nou ja, het is bedankt wel een Nederlands nieuwtje. Dat vind ik dan wel weer aardig.
1: Heel goed, Sid.
0: Dankjewel, Sid.
1: Ja. Thanks.
0: Dan gaan we weer terug naar onze gasten. De naam. Zo, dan gaan we trouwens even het nummer uiteraard voor jullie draaien. Dat komt hierna even. Maar eerst even nog een paar dingen. De naam Terzijde Horde, dat komt van een dichtregel, volgens mij. Van Hendrik Marsman.
2: Zeker.
0: En waarom nou juist van Hendrik Marsman? Er zijn zoveel dichters en dichtregels. Waarom nu juist van deze heer?
4: Ja, dit is waar je merkt dat Joost er niet bij is. Maar,
0: dit is Joost's schuld.
4: Nee.
0: Jij was van Liar, Liar, Cross on Fire.
4: Eigenlijk is het Bram's schuld. Nee, wij hebben... toen wij van Liar, Liar af wilden, hebben wij een sessie gehad op een terras. Zoals dat gaat.
0: Oh, allerlei met heel veel bier.
2: Erbij. Noemen ze dat zo?
4: Oh ja, zeker. En toen kwam ik kwam aan met een dichtregel van T.S. Eliot, want ik ben docent Engels. En Joost zei, ja, maar Bram heeft een tatoeage van Terzijde Horde op zijn borst. En dat betekent dit, en dat is van Marsman, dat is vet. En toen dacht ik, oh, ik vind Marsman ook wel vet volgens mij. Nou, Marsman gaan lezen. Duister vitalist, een jonge dichter die... in tijden van duisternis en problematiek probeerde al het leven eruit te slepen. En toen waren we eigenlijk al heel snel met z'n allen dachten, ja, maar dit is wat we nodig hebben. Een kracht in het duisteren, een omarming en een strijdvaardigheid tegen die duisternis ook. En Terzijde Horde klinkt ook gewoon hard. En we hadden wel meteen als iets, ja, maar weet je, als we nou in het buitenland gaan spelen, moeten we dat uitleggen. En dat hebben we ook gedaan uiteindelijk. Dus we hebben een dichtbundel uitgebracht, Engelse vertalingen van het gedicht van Marsman. Maar het hele idee was, dit is een gast die vecht tegen de systemen die er zijn, die boos was, die extreem veel emotie bevatte en probeerde meer te zijn dan dat wat er was. En dat was toen en nog steeds iets waar we heel veel kracht uit halen. als je in een tijd leeft waarin oppressive system, ja, Engels is het, maar dat je in een tijd leeft waarin systemieken bezig zijn, waarbij individuele uitingen tegengeluiden tegen worden gewerkt, dan wil je vasthouden aan het hele idee van ja maar. En dat ja maar was Hendrik Marsman. En dus eigenlijk heel snel waren we er allemaal van overtuigd, dit is wat het wordt, tenzij de horde. En dan gaan we het maar uitleggen als we in het buitenland spelen.
0: Ja, en dit is, zeg je, een jonge dichter.
4: Ja.
0: Kent hij ook jullie muziek?
4: Ik vermoed het niet, want hij is al een jaar of 70 dood nu.
0: Oh echt? Een jonge dichter dacht ik aan...
4: Toentertijd!
0: Toentertijd. Dat is wel jammer dan. Ja. Die is al 70 jaar dood.
4: Ja, de mythe wil dat hij, terwijl die vluchtte van de Duitsers werd gebombardeerd, uiteindelijk lijkt het zo te zijn dat hij wel vluchtte van de Duitsers, maar gewoon pech had en de motor van zijn boot ontplofte. Daar gaan we niet mee. Nee, maar dat het was. Er zit ook een duister randje aan. Hij, net zoals heel veel dichters toen de tijd en andere publieke en culturele figuren, dachten Mussolini. Mussolini snapt het. Want Mussolini had toen de tijd een economisch idee waarbij je de macht terugpakte van de banken. En je ging tegen het systeem in. En dat werd heel snel antisemitisch. En toen dacht Mussolini, weet je, Hitler is ook wel goed. En toen kwam ook Marsman gelukkig redelijk snel terug op zijn streden van nee, ik wilde gewoon dat mensen controle hielden over hun eigen systemiek. En,
0: ja.
4: Dus
0: uiteindelijk was hij wel goed, Marsman.
4: Juist, dat is het ook. Dus, maar dat is...
0: De start was vals, maar uiteindelijk was hij wel goed.
4: Ja, dat.
2: Klinkt als een Disney-verhaal.
0: Ja.
4: Of elke goed black metal band die we nog steeds kunnen luisteren.
0: Ja, want het is toch niet helemaal gebruikelijk dat kerels van jullie leeftijd dit lezen en kennen? Of is het... Ik ken geen mensen die dit direct kennen. Ken jij het, Hendrik Worsten? Nee. Nou goed, iemand had zijn tatoeage op zijn borst en daardoor was het jouw link daarheen. En geldt het voor jullie allemaal dat jullie ook door die tatoeage op een borst erachter kwamen en nu het hele oeuvre thuis hebben liggen? Of?
5: Nou... Ja, persoonlijk, ik kende het al. Ik had het zelf, een ander werk van hem had ik al zelf voor een studieproject een keer gebruikt. Dus ik was op die manier wel, kende ik zijn oeuvre al wel. En toen kwam dat langs. En er zijn heel wat mogelijke bandnamen op dat moment zijn er gepasseerd. En dat werd een hele discussie van ja, nee, wat gaan we doen?
0: Ja.
5: En dit... terzijde hoorde, toen dat langskwam, hadden we allemaal wel echt zoiets van ja, dit is hem. Hoe raar het misschien ook als bandnaam kan zijn, want het is zelfs voor de gemiddelde Nederlandse persoon, dus die hebben geen idee. Gewoon ook dat de woorden en de... Dus als je zegt ik speel in terzijde hoorde, dan is het dan vinden ze het alsnog niet. Moet je het uit gaan spellen. En dat is Nederland.
0: Het klinkt wel een soort van oud-Nederlands klinkt dit.
5: Ja,
0: en
5: dat, het, ja.
0: Dat vind ik zelf wel vet eigenlijk. Was het trouwens vanaf dag 1 duidelijk dat jullie geen traditionele black metal moesten gaan spelen?
5: Ja. Ik denk, we hebben altijd alles wat wij zelf heel vet vinden, hebben wij er gewoon ingegooid en een beetje gekeken wat komt eruit. En er zijn altijd wel een paar gedeelde interesses geweest. Zoals een Immortal, waar we na heel lang, na 20 jaar discussiëren, een soort van overeen zijn geworden van Immortal en Emperor. En dan 16 Horsepower, die trouwens deze week in Nederland optreden. Dus ga erheen. Dat is ook zo'n artiest die daarin een deler is, waar we allemaal enorm van houden. En dat ook eigenlijk gewoon pure passie en emotie is. En ik denk dat juist vanuit dat punt wij uiteindelijk in een soort black metal hoek beland zijn. En
0: ja, maar jullie zijn wel een black metal band met zeg maar hardcore invloeden? Of zijn jullie een hardcore band met black metal invloeden?
5: Ik zou meer zeggen dat wij een black metal band zijn met hardcore invloeden. Ja, als je puur naar de muziek gaat kijken, dan is het wel voornamelijk black metal. Maar we doen daarin gewoon ons eigen
0: dingen. Ja, en hardcore zit denk ik meer in de teksten.
5: Ook
0: om politieke dingen natuurlijk staan jullie ergens voor.
5: Zeker.
0: En ook misschien qua zang.
5: De zang is wijkt enigszins af van de typerende black metal screech, zeg maar. Ja, het is iets meer. Je kan het iets meer verstaan, maar het is denk ik vooral de podiumpresentatie is dat het veel directer is dan de gemiddelde black metal band. Die toch meer een soort sfeer neerzet, maar daarin passiever is naar het publiek toe.
0: Ja.
5: En wij stappen het podium op en de knop gaat aan en wij blazen door de set heen. En dat is voor ons, die intensiteit, dat is enerzijds heel erg black metal. En ja, toch ook hardcore daarin.
0: Ja, precies. Zullen we een nummer van jullie gaan draaien?
1: Ja, dat werd al tijd.
0: Ja, sorry jongens.
1: Welke muziek hoort hier dan bij? Dat willen we toch horen?
0: Ja, dat wil je toch even weten.
1: Wil de luisteraars horen.
0: Ik heb er één gekozen. En ik heb gekozen het kortste nummer. Dat vond ik heel.
2: Nou,
0: ik
2: weet niet, is dat de wereld,
0: het kortste nummer? Ik weet misschien wie we een intro hebben. Dan is die het niet. Weet je trouwens welk nummer dat is? Van het laatste album?
5: Van het laatste. Shadows?
6: Nee,
5: is die?
6: STD.
0: Hoe heet je ook alweer? Hè?
5: Ja,
2: goed verhaal.
5: Nee, het is alleen maar werktitels die we natuurlijk binnen de band noemen het zo. En
0: dat maar op de plaat, hoe die ook weer heet?
5: Ja.
0: Ik heb hier staan The All Consuming Work of the Souls Foreclosing.
5: Zeker.
2: Oh, die is ook lekker snappy. Dat is
0: dat gaat ook. Dat bekt ook lekker inderdaad. Ja,
5: daarom.
0: Dus terzijde hoorde Mark uit te spreken dan...
2: Hij zal de hele stand
4: wel
2: iets
4: zeggen. Ik wil daar wel iets over zeggen, want bij ons heet hij dus STD en dat heet Summon the Demon. En dat komt omdat toen we dat nummer aan het schrijven waren, toen elke keer als we eigenlijk net klaar waren met weer een gave riff aan elkaar te breien, dat we dachten, nou dit is wel wat, toen kwam onze zanger pas binnen in het repetitiehok. Dus steeds als we dat nummer aan het spelen waren, aan het uitbouwen waren, dan kwam hij binnen. Dus dat was echt zo'n soort... Dus daarom zit hij echt in ons brein als Summon the Demon en niet als... het echte nummer.
0: Work of the Souls Foreclosing, inderdaad, ja. Heb ik een goede uitgezocht?
5: Zeker, ja.
0: Ja? Nou, jongens, we gaan luisteren naar Terzij de Horde.

0: Nou, dat was...
1: Zo klinken ze dus.
0: Dus ja, zo klinkt...
2: Ik wil allemaal wel mee hoe lang dat was.
0: De horde.
3: Ja, niet zo lang.
0: Nee, jullie zijn dat ik 11 minuten had gezegd.
2: Dat is wij allemaal te reproduceren.
3: Ik heb van 11 minuten uitgekozen, zei.
0: Oh, nou ja, het was inderdaad ruim 4 minuten. Ja, het is...
3: Nee, maar goed.
0: Als jullie trouwens terugluisteren naar jullie eerste werk... Wat horen jullie dan?
4: Wat bedoel je met eerste werk?
0: Van Terzijde Horde.
4: Dus de eerste EP.
0: Zelf, ja. Of het EP ervoor.
4: Damian, wat vind je van Zelf?
5: Ja, Zelf was de eerste plaat waar ik bij betrokken was. Nee, ik heb ook banjo gespeeld op de Rage of Rapture.
2: Sorry, wat?
5: De EP ervoor.
0: De banjo heb jij gespeeld.
2: Op Rage of Rapture? En dan de banjo, dat klinkt heel tegenstrijdig.
4: Ja, dat is tegendeel.
5: Ja, de EP, daar zit wat interludes en dingen aan.
2: Cool.
5: Dus dat was volgens mij... Ja, toen zat ik nog in Veler, had ik net de opnames gedaan. En tussentijds moest ik dan naar de studio om voor Terzijde Horde dan die dingen in te spelen. En zo ontstond het contact ook. Dus zo ben ik ook eigenlijk bij de band gekomen.
0: Oké. Okay.
5: Dus ja, dat is wel...
0: En is het een beetje vergelijkt, de beginjaren van Terzijde Horde en waar je nu zijn? Is er veel veranderd?
5: Nou, we zijn veel doeltreffender geworden. Het was gewoon een beetje spielerij toen, weet je. Toen had je ook eindeloos zee van tijd. Dus dan doe je maar wat. Maar je doet alles niet echt gefocust.
0: En nu wel?
5: En nu is het een soort goedlopend gesmeerd bedrijf, ja.
0: Ja, voelt het een beetje als een bedrijf
5: al? Je doet niet zomaar iets. Je hebt het erover. Je maakt beslissingen met elkaar. En je stopt daar gewoon de gebundelde, gefocuste energie in. Ja. En dat leidt tot heel veel vette dingen.
0: Ja.
5: We hebben veel meer dingen bereikt in de afgelopen paar jaar dan in de 10 jaar daarvoor, zeg maar. Dus het is wel, het is wel vet.
0: Ja, ik zag ook dat het tweede album van jullie, dat bestaat uit 3 nummers. 1 golk van ruim, ook 4 minuten. En dan 2, wat is het?
4: 10 plus.
0: Ja, 10 plus inderdaad, ja, niet exact. Zelfs in Oor... Waar stonden jullie bij de top 25 beste Nederlandse platen? Weet ik wat, ooit of iets dergelijks? Van deze eeuw of whatever.
4: Ja, klopt.
0: Maar wauw. Ja. Toen je dat zag, wat dacht je? Of sure? Of een. Hij had die erkenning.
4: I guess.
0: Ja. Ja. Je hebt het gezien, neem ik aan?
4: Ja, zeker weten. Dat is ook als zulke soort dingen langskomen. Dan is er altijd wel iemand van ons die dat oppikt. En dan. Delen we dat en dan hebben we het daarover. En er zijn daarin zeker wel over de jaren heen dingen over ons geschreven, gepubliceerd of wat dan ook. Van die lijstjes dat erin kwamen, dat we zoiets hadden van... Oh wauw, dit is gaaf, dit hadden we zelf niet verwacht.
3: Ja, wat de Oor vooral doet, is dat mijn buurman naar me toe kwam en zei... Jij zit toch in deze band met de Oor open?
0: Oh ja? Ja.
3: Nooit onze muziek geluisterd, maar die had wel zoiets van... Hey, dit is... Oh, nu zijn jullie een echte band. Dus nou ja, dat soort dingen...
0: Dat krijg je dan, hè? Het geeft dan een stukje erkenning, geeft het dan.
3: Dus dat is echt mega vet, dus dat is echt...
0: En heb je het ook gemerkt, behalve aan je buurman?
3: Nee, want ik weet niet of de oorluisteraar, lezer ook echt ons core-publiek is. Of daar veel overlap in zit. Maar het is wel super vet om dat mee te krijgen. Dat is ook je erkenning. Ja.
0: We gaan naar jullie nummer 2 toe. Ook zo'n bandnaam. Jongen. Goel. Oh, zo moeilijk is het helemaal niet.
4: Nee, joh.
0: Het is heel ingewikkeld geschreven.
2: Zo jammer, volgende keer mogen jullie langer wachten voordat je me helpt, hoor.
0: Goed, we gaan luisteren naar Gul.
4: Goal.
0: Goal?
2: Goal. Nee, goal. Fout.
0: Nou, fuck. Ding het gewoon, dat nummer.

0: jongens.
1: Kink. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Hey, mannen.
3: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
4: gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Everyone from left to right, van Holland komt er al.
8: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Dit is Kink Distortion.

0: Het is zover, Ricky.
1: Ja.
0: We gaan naar het gropje van de week.
2: Ja, klopt. Is dat dan weer uit vervlogen tijden?
1: Nee.
2: Oh,
0: yes.
3: Helemaal niets is nieuws dit keer.
0: Oh, kijk eens aan.
3: Betrekkelijk nieuw, 2023.
1: Nou, dat is voor jou gisteren.
3: En van een van onze huisbands.
1: Onze huisbands?
0: Oeh, kijk aan.
3: Wie zou dat kunnen zijn?
1: Ja, dat zijn er inmiddels best veel.
0: We hebben heel veel huisbands.
3: Ik denk dat we deze band wel heel vaak de revue hebben laten passeren.
0: Ja, ik denk het ook.
3: Ja, jij weet het.
0: Ja, ik weet niet de aantallen, nee, maar ik weet het wel.
3: Legion of the Damned.
1: Auw. Ja, half Disquiet.
3: Ja. Dus, daar ga ik gewoon even zin in.
0: Nou, dat begrijp ik.
3: Legion hoop ik tenminste ook niet zoveel over te gaan opzoeken en over te gaan vertellen. Mensen. Dus dat was ook wel even lekker makkelijk voor mij. Van het album The Poison Chalice uit 2023 komt het glopje. Van deze week. Laatste wapenfeit van de band is dat, hè?
1: Maar ze zijn toch bezig?
0: Ja.
3: Dus er komt nieuw werk aan. Tenminste, ik weet niet wanneer, maar het is in de maak.
1: Ja, bij de Sound... wat zeiden ze nou? Soundloads, toch? In Germany.
3: Oké. Enig idee van de release?
1: Jurk Ucken?
3: Ergens? Dit jaar?
1: Nee, dat zal niet.
3: Dit jaar niet?
1: Nee, dat zal te vroeg zijn, denk ik.
3: Oké. Nou, dan gaan we eerst maar luisteren naar dan de vorige plaat. En het nummer A Beheading of the Godhead. En het galopje meteen van het begin.
0: Oh, lekker.
3: Lekker is dat,
1: hoef je niet te tellen.
3: Nee. Hoef je niet te tellen ergens, nee.
0: En de drie?
3: Ja, nee, hoor. Nee, dus.
1: Oh, ah. Nee, ook niet.

0: lekker man dit.
1: Dit is toch heerlijk, man.
0: Ah, echt, mijn toch wel favoriete band, denk ik.
1: Ja?
0: Aha. Ja, ik vind ze geweldig, die Nudens. Zo lekker. Goed, nou, voordat wij verder gaan met Terzij de Horde, eerst even wat anders.
2: Oh jee.
0: Aangesloten aan, ook aan tafel. Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ook al zo lang
0: zit
2: draak.
0: Onze Tom, Tom de Wit.
3: Hi.
0: Jij bent natuurlijk eerder al in onze show geweest. Voor mensen die alles hebben geluisterd, ben je geen onbekende. Je hebt zelfs nog een keer ook ingevallen voor iemand,
3: ja,
0: volgens
3: mij.
0: Ja,
3: met Rectal Smegma.
0: Met Rectal Smegma.
3: Dat was wel een hilarische avond.
0: Dus, zeker, zeker, zeker.
2: Het was niet.
0: Wel een feestje met die heren. En, nee, dat klopt inderdaad. Ja, was jij inderdaad.
2: Zo'n combi die je niet snel verwacht. Tom met Rectal Smegma.
0: Maar nu gaan we even naar onze Tom toe. Jij hebt een, ik heb hier in mijn hand, een nieuwe plaat.
3: Ja.
0: En ik begreep dat er 73 nummers op staan.
3: Ja, ja, dat is een beetje uit de hand gelopen, zeg maar. Toch wel.
0: Ja, en het zijn dan ook 3 cd's.
3: Ja.
0: En die 3 nummers zijn verdeeld in 3 cd's.
3: Ja.
0: En vertel, waarom?
3: Oké, dit hele project, Bane of the Tailbearer heet het, is een multimedia project waar ik in 2022 mee begonnen ben. En het was eigenlijk een soort zijsprong naast de prog metal dingen die ik deed. En alle standaard, ja, ik doe niet echt standaard dingen, maar als een soort reactie op alle andere dingen die ik deed. Van ik wil iets heel anders doen.
0: Ja.
3: Ik ben muziek gaan schrijven voor een niet bestaande videogame. Met de gedachte van, nou, ik gooi dat een keer online en klaar ermee. En dan is het gewoon de wereld in. En het hoeft ook geen metal te zijn. Maar toen ging ik schrijven en had ik ineens een wereld en had ik ineens karakters en had ik ineens een heel verhaal en had ik ineens al 60 demo's en dacht ik, ja shit, dat hele idee van dat ik dit voor de grap ernaast ging doen is wel een beetje mislukt ondertussen al. En toen kwamen er internationaal ook meerdere muzikanten die zeiden, yo, dit is vet, hier wil ik aan meedoen. Dus ineens had ik een drummer in Schotland, Clark McManamy, die ook in ILO zit. En had ik eigenlijk een hele band bij elkaar. En nu is het project ontploft in dat we een show op YouTube hebben waar het eerste seizoen al van te zien is op YouTube. Als je het zoekt, Bane of the Tailbearer, kan je het vinden. Deze cd,
0: of USB-stick, hoe heet het?
3: Bane of the Tailbearer, zo heet het verhaal.
0: Bane of the Tailbearer.
3: En de cd heet dus de official soundtrack voor dat hele project. Dus de 73 nummers zijn eigenlijk alle muziek die in dat hele project gebruikt gaat worden. En ook in de videogame die we aan het maken zijn, die in de toekomst uit gaat komen. Maar dat is nog heel lang in de toekomst. Dat
1: komt de game nog, komt dus
3: er komt ook echt
1: toch
3: een game. Ja, er gaat een game komen. Ja. Nee, we zijn er al mee bezig. Ik ben in contact met artists en mensen die er al mee bezig zijn. Ook.
1: Maar dit is
3: alleen omdat het heel independent is en ja, klein. Want er is niet een grote studio die het oppakt.
0: Nee.
3: Dus het is echt stap voor stap zijn we het aan het bouwen.
1: Maar kan jij naast componeren dan ook programmeren?
3: Ik ben zelf geen programmeur, maar ik heb ondertussen wel mensen om me heen die dat wel kunnen. En ik heb meerdere artists, want naast de cd komt deze cd uit. Dus deze uitzending komt zaterdag live. Jullie luisteren nu op zaterdag, dus gisteren is die uitgekomen.
1: Om het makkelijk te maken.
0: Ja.
3: Ik moet hem ook even schakelen. Maar op datzelfde moment is er ook een artboek uitgekomen. Een hardcover artboek met 80 pagina's vol art. Lyrics van de teksten die op het album gezongen worden in het oud-Nederlands. Oh. Leuk detail. We hebben bewust gekozen omdat de slechterikken die hadden wat
0: Hendrik Marsman misschien?
3: Niet Hendrik Marsman.
0: Oh, jammer. Ik ben zo'n fan van die man.
3: Wel, nou ja, en ik ben fan van Terzij de Horde. Dus het feit dat ze dat opperten vond ik ook alweer leuk. Ik gooi hem gewoon even in.
0: Ja.
3: Maar er zitten koorpartijen op het album. Want het is voornamelijk een instrumentaal album. Het is een soundtrack. Maar ik had zoiets, er moeten koorpartijen bij voor de bad guys. En ik had zoiets, de bad guys zijn, nou, redelijk kolonistisch bezig. Daar waren wij in Nederland op zich ook best wel een tijd heel goed in.
1: Goed in, hè?
3: Hoe kan ik omgaan met mijn eigen verleden? Hey, ik doe oud-Hollandse koren die heel dramatisch zingen en dan gooi ik er metal overheen en dan wordt het wel wat. Nou, dat zit ook in het album dus.
0: Okay.
3: Dus de villains hebben een paar leidmotieven die in het Nederlands gezongen zijn. En dat herhaalt zich dan gedurende de plaat.
0: Wauw.
3: Maar het is dus, ja, als mensen zeggen, is het een metal album? Nee, maar ja, maar nee. Want er zit dus wel ook heel veel metal op. Maar dus ook nummers die totaal niet metal zijn.
1: Want 73 nummers, niet van 10 minuten.
3: Nee, zeker niet, zeker niet. Nee, er zitten ook echt dingen bij die duren een minuut. En dan heeft het gewoon de functie in het verhaal die het heeft en klaar.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar het verhaal heb jij al helemaal scherp voor ogen?
3: Ik weet van begin tot eind hoe het gaat lopen, waar het naartoe gaat. We hebben hem nu uitgepland dat het waarschijnlijk 5 seizoenen van de show wordt. En dan de game moet ik hem deels opnieuw schrijven, want ik wil niet dat de game exact hetzelfde als de show is. Want waarom zou ik ook iets makkelijker maken voor mezelf? Hè? Waarom zou ik dat doen?
0: Is het zo? Heel veel mensen die cd willen hebben,
3: kan je bestellen online. Tailbearer.net en tdwprog.com, daar is die gewoon te krijgen. En dan 3 cd of USB-stick. Dat heb ik ook als optie aangeraden. En daar gaan ook best wel veel mensen op aan.
1: Ja.
3: En ja, ook het artboek. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik koop geen muziek, maar ik wil wel supporten. Nou, koop een t-shirt, koop het artboek. Er is heel veel om het project te helpen. En al het geld dat erin gaat, gaat direct weer in de ontwikkeling van alle andere dingen die we willen doen. Dus ja.
1: Nou, tof, man. Kan je denk ik wel losgaan met zo'n concept.
3: Nou ja, als jullie dit horen, sta ik in Duitsland op de grootste Comic-Con van Europa te promoten bij een totaal ander publiek. En dat is heel grappig, want de metalheads gaan erop aan, maar ook... Er zijn ook heel veel mensen die meer in die nerdy kant zitten... of in de cosplay of in D&D en dat soort dingen. Die vinden het project dus via de show op YouTube. En zeggen dan vervolgens van... Oh, die muziek die je maakt vind ik ook wel tof. Dus ik heb best wel veel nieuwe mensen bereikt ook door dit te doen.
0: Ja.
3: Waar op zich niet zo gek veel gedachten aan vooraf zat. Ik wou gewoon iets anders doen. Maar het is een heel grappige cross-pollination. En ja, ik denk dat iedereen hier aan tafel aan kan kijken... en kan zeggen metalheads zijn nerds. Dus 9 van de 10 keer is daar echt wel gewoon een link mee te leggen. Weet je wel?
1: Ja, 9 van de 10. Ja, even kijken. 2, 4, 6, 8, 9. Ja.
0: Ja, ik voel me niet echt aangesproken eigenlijk.
3: Totaal niet.
0: Nee. Hey, hoeveel mensen hebben hier meegewerkt? Want voor mij in het boekje zie ik heel veel koppen.
3: Er hebben in totaal... Even heel snel zo uit mijn hoofd.
2: God, staat er koppen in?
3: Ja, daar staan ja,
1: dat ook koppen. Ja,
0: Rutte.
3: Want onze Rutger, die heeft een hele fiese solo gespeeld op een van de nummers ook.
2: Jij zei vies.
3: Dat is heel goed gelukt. Nou ja, er staan... wat is dat daar? Dat is 30 muzikanten. De 15 muzikanten op de eerste pagina, zeg maar. Dat zijn de mensen die het meeste hebben geleverd gedurende het album. Want alle soorten instrumenten bij elkaar. En dan ook meerdere gastmuzikanten van bands die in hebben gesprongen. Die zeiden, hey, dit is leuk. Dat wil ik wel doen.
0: Hey, als je het zo vertelt, doe mij het wat denken aan Arion.
3: Nou ja, het verschil is alleen Sisters. Dat... Ja, er zijn natuurlijk meerdere links te leggen met progprojecten die dit soort dingen gedaan hebben. Het is alleen omdat het dus niet vocaal driven is, is het ook weer niet Arion natuurlijk. Ja, precies, want dat is heel erg op de zang. Ja. En dit is eigenlijk voornamelijk... Dus, nou ja, de grap was ook een beetje, we hebben een single uitgebracht, Remembrance, wat het laatste nummer is op de laatste cd. Dat is het enige nummer wat je zou kunnen beschrijven als een traditioneel nummer met vocals. Want de rest van het album is eigenlijk instrumentaal.
1: Die staat op YouTube, toch?
3: Die staat ook op YouTube,
1: erbij,
3: dat is met die clip erbij. Ja.
0: Oké. Okay. Hé, hey, we gaan een nummer van draaien.
3: Ja.
0: En je had me aangereikt, When Diplomacy Falls.
3: Ja, en voor misschien leuk om even erbij te zeggen. Dit is het nummer wat als we de game gaan maken, dit wordt de battle theme. En hij begint metal. En het idee is dat het metal gedeelte hoor je op het moment dat je tegen een joekel van een monster staat te vechten. Maar halverwege wordt hij ineens akoestisch. En het leek mij wel een leuke uitdaging om iets te schrijven wat de eerste helft dus heel metal is. En over de top en orkesten en bam, bombast. En daarna dacht ik, oké, hoe zou dit klinken als het dan ineens een vrije jazzversie zou worden?
0: Een vrije jazzversie.
3: En er zit een gitaarsolo op. Wil ik even benoemen. Leonard Kemper is een mega metal gitarist. Daar is die hartstikke goed in. Alleen ik zei bij deze, ja, ik wil dat je alleen akoestisch speelt. En toen deed hij ineens een soort Elder Miola-achtig ding, waarvan sommige mensen zeggen van, hoe heb je dat gedaan? En hij was er zelf ook een beetje van onder de indruk dat het hem gelukt was.
0: Okay.
3: Dus luister goed naar de solo in de tweede helft.
0: Zit er een gloepje in?
3: Mogelijk.
0: Als ik best doen, dan... Oké. Ja. Ik zeg trouwens Fals, maar ik heb eigenlijk een bril nodig. Er zit een i tussen, het is Fails.
3: Fails,
0: When Diplomacy Fails. Goed, we gaan luisteren. Dankjewel, Tom, voor je komst.
3: Fijn dat ik er mocht zijn. Dankjewel.
0: Zeker. En goed, mocht je interesse hebben, het is te vinden op jouw website.
3: Ja, absoluut.
0: Hartstikke goed. Nou, komt-ie aan, jongens.

0: Nou, is toch fantastisch.
1: En dat 73 nummers.
0: Ja, 73 nummers lang inderdaad, ja.
1: Ik ben wel, ik ga de rest aandachtig beluisteren.
0: Nou ja, inderdaad. Ja, ik
1: knap in elkaar gezet. Complimenten over.
0: Super, Tom. Ja, echt ja. Heel tof. En net even de contrast in de uitzending inderdaad. Dat is toch heerlijk van brute black metal naar weer dit toe.
1: Kan alle kanten op, bij de loodsvang, jongens.
0: Ja, is toch leuk, man. Hartstikke tof. Het albumtitel Our Breath Is Not Ours Alone. Ik ga even terug naar onze gasten terzijde, hoorde. Is een uitspraak van een Duitse socioloog. Weer iemand anders. Hartmut Rosa, heb ik ergens gelezen.
2: Genau.
0: Ook een inspiratie kennelijk, naast onze Hendrik.
3: Ik maak hem natuurlijk.
0: Want we kunnen lekker Duits kunnen nu.
3: Ik maak hem nou gewoon een keertje niet en dan ga jij het doen, Rick. Waarom?
1: Dat was een inkoppertje.
3: Ja.
0: Ja, een beetje wel, hè. Maar heren, hoe komen jullie aan deze meneer Hartmut Rosa?
2: Ja, dit is effectief Joost zijn playing field. Maar dit is waar Joost en ik... Richard had het er straks over. Van. Wij lezen veel. Wij maken veel mee in die zin. Joost is een professor op dit moment aan de Universiteit Utrecht. Heeft in Oxford gewerkt. En werkt aan scenario building. Werkt aan toekomstperspectieven. En het hele idee van deze plaat was voor ons... Wij gaan door op waar wij vandaan kwamen. Namelijk... In One of These I'm Your Enemy is eigenlijk een soort van... Wij zijn nu op een plek waarbij wij iets moeten gaan doen. Maar wat dan? En deze plaat is het antwoord daarop. Wat gaan we dan doen? En Our Breath Is Not Ours Alone is daar een antwoord op. Namelijk, wij zijn allemaal verbonden. Wij zijn zonder enig twijfel... zitten wij in een web van menselijkheid... waarin wij voor elkaar verantwoordelijkheid moeten nemen... en actie moeten ondernemen. En ja, Joost heeft...
0: Zit gewoon ons les te geven, Joost...
2: Ja, maar dit is ook... Joost is docent op een universiteit. Ik ben docent op middelbare school. Ja, je ontkomt er niet aan. Dit is wat we doen.
0: Jullie geven les.
2: Ja, zeker.
0: Ook aan de luisteraar. Zijn er nog dingen die jullie absoluut nog eens zouden willen proberen?
2: Ja.
0: Die konden voorzitten, Ria, ja, maar die
4: deze ga ik even claimen.
0: Ja, claimen. Oh, heel goed.
4: Ja, wij willen nog een keer op Thunderdome spelen.
1: Ja. Thunderdome?
5: Dat is wel echt vet.
3: Ja, toch? Ik heb daar ook gewoon een soort fantasie wel over. Omdat je ooit... Ik zag een keer Prodigy ook met een live gitarist spelen.
2: Ja.
3: En het lijkt me zo vet om op zo'n feest... fucking harde metal erbij.
4: Ja, dus we hebben daar de eerste stappen in gezet. Door Jeroen Vlamman van de Party Animals. Die gaat de nummer van ons remixen.
3: Vet. Dus, dat is toch fantastisch.
0: Oh, en wat gaat dat worden?
4: Dat gaan we horen.
3: Ja! Ah, het wordt toch te gek? Dat is toch leuk, man?
4: Ja.
3: Fuck, vet.
0: Maar dat is inderdaad wel behoorlijk...
3: Als jullie dat zover krijgen, dan moeten wij erbij zijn.
4: Deal.
3: Moeten we fixen.
0: Ja. Ja, dat is wel inderdaad wel spannend.
1: Heel bijzonder, hè?
0: Dat
3: is fucking vet.
0: Want het is echt wat even anders voor de luisteraar die het niet weet. Thunderdome, dat is toch een of andere...
3: Klopt.
0: En waarom denken jullie dat het bij jullie muziek daar gaat werken?
4: Ik weet niet of het gaat werken, maar wat ik al vertelde... Ik ben daarmee opgegroeid. Dus dat zit soort van in mijn lijf. En ik vind het super vet. En toen Jeroen Vlamman ons ging volgen online... en Joost daar een gesprek mee had... toen heb ik meteen gezegd, let's go. Je moet gewoon je kansen pakken als ze komen.
0: Ja.
4: Dit is er één. Een andere was dat we voor onze laatste plaat met Cinderwell hebben samengewerkt. Een muzikant die wij enorm waarderen. En live, dat Charlotte Wessels haar partij dan overneemt en dat dan zingt. Ja, het overkomt ons omdat we gewoon steeds denken, fuck it. We vragen het toch gewoon. We kijken wel waar het schip staat.
0: Ja.
4: Dus
0: ja,
4: dat is mega vet.
0: Maar ik heb hier nog staan. Zou terzijde horen ook buiten metal festivals kunnen werken?
2: Ja,
0: nou ja, hier hebben we hem, hè?
2: En dat hebben we ook.
3: En ze gaan spelen op een niet al te metal festival.
4: Ja, we hebben gespeeld op Into the Great Wide Open. Dat is eigenlijk een soort wuft Amsterdamse feestje op Vlieland.
0: Oh. Maar dat was, vind ik het ook heel gezellig.
4: Het was super vet. Het was echt mega tof om te doen. We hebben een keer op een bevrijdingsfestival gestaan op Valkhof. Dus we worden voor dat soort festivals uitgenodigd. En in augustus mogen we in Biddinghuizen opkomen draven bij Lowlands. Dus,
0: dat is ook. Oh, dat is ook natuurlijk hartstikke vet.
3: Ja. Als derde black metal band ooit. Zijn jullie, vet man.
0: Je want welke andere black metal bands? Ja, ik weet het. Maar wat voor de luisteraar nog niet, denk ik.
2: De beste.
0: De beste zijn geweest. En nou vertel even. Uiteraard terzijde orde. Kan niet anders. En wie hebben er nog meer? Welke?
2: Ja, dat zijn dan Immortal en Dimmu Borgir.
0: Ja, toch minder. Ja, maar goed. Ook
2: ze
0: leuk.
2: Ze doen hun best.
0: Ook precies. Leuk dat ze ook onder spelen.
4: Geef ze een kans.
3: Abad, die stond er nog.
0: Is er nog een... is er nog een band waar jullie erg graag mee zouden willen spelen?
2: Abad. 16 horsepower.
6: Ja, dat dat is dan lastig om te beantwoorden, want hoe geef je zo'n avond vorm, denk ik? Want we hebben allemaal.
4: Dat hoeft allemaal niet, hè? Je mag gewoon antwoord geven wat je wil.
3: Precies.
0: Ja, niet moeilijk. Ja, Richard, misschien maar ingewikkeld dan nodig is. Ja. Met wie zou je het leuk vinden om het podium nog een keer te delen?
6: Nog een keer. Nou, ik vind het project dat wij met Roadburn hebben gedaan met Ghoul was een enorm succes.
0: Is er nog een band waar je dat mee zou kunnen of willen doen? Zoiets?
6: Eentje die misschien nog harder en nog sneller is. Ik heb zelf...
0: Waar begonnen we deze uitzending mee?
2: Met Alkendeel?
0: Ja. Die zijn best...
6: Daar hebben we het podium ook wel mee gedeeld als in samen avonden.
2: Ze zijn heel klein.
0: Oh, dat is een mooi contrast. Klein. Dat is een mooi contrast.
3: Dat is 90% hè, van de wereldbevolking bij jullie.
0: Is vrij klein. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Wij gaan de radiovariant afronden. Voor de mensen die nog meer willen weten en ook nog een quiz willen meemaken, dan schakel even over naar Spotify. Daar gaan we inderdaad nog heel even door. Even kijken of de band nog wil en kan, maar waarschijnlijk wel eventjes.
4: Ze hebben nog wat te vertellen.
0: Toch. Maar bij de radiovariant is het nu klaar. Dank heren voor jullie komst.
4: Dankjewel.
0: Niet heel ver reizen toch voor jullie?
2: Nee,
4: Utrecht, toch?
0: Oh, Utrecht, toch hier ook, ja, hè?
4: Op de fiets.
6: Nijmegen.
0: Oh, zit jij in Nijmegen?
6: Ja, ik spring gewoon zo in de auto en dan...
0: Dat is wel toch iets verder weg. Ik dacht iedereen Utrecht kwam.
6: Niet meer.
0: Oké.
6: Komt helemaal goed.
0: Kennen u de band An Autumn for Crippled Children? Nu is het An Autumn.
2: Supervet!
0: Oh, Maurice, ja, ik ken het, Johan.
2: Dat is geheim.
0: Je reageert heel enthousiast in ieder geval. Vertel eens even.
6: Dat is een geheim project. En volgens mij, het laatste album is al wel weer een tijdje geleden. Maar
0: klopt.
6: Gewoon lekkere albums, lekkere muziek. Maar niemand mag weten wie erachter zit. Want dat is
3: oké.
0: Dat is wel
3: even, geen idee.
0: Wij weten van helemaal niks. We gaan even luisteren. Dankjewel voor je komst.
4: Tot in de Excel.
0: We zijn dan met een auto voor Kim 20. Tot volgende week.

0: portion.
1: The load zware jongens.
2: Kink. Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK.

0: fans van Lekker Zomers Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper, heerlijke perziken.
1: Lekker zoet.
0: En voor een zoet prijsje, 750 gram, maar 1,95. Dat gaan we vieren. Aldi.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar 2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar 1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
0: Ja, dus... Aldi.
4: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bokem kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie, 2 liter, voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
3: Het is niet normaal meer.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
5: Lidl, Lidl deals.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
2: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl. Je verdient het.
3: Lidl, Lidl deals.
8: Oh, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Oh, kom die goede haardag maar halen bij.
9: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelen.
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin.
11: Boost yourself.
12: Nog een keer! Papa, sneller!
13: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Jongens, eten!
16: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
17: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
18: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja!
2: Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Youfone.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het.
13: Dit is niet normaal meer.
14: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En dit weekend extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl Deals. Kink. Distortion.

0: Distortion. Kink. Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
1: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop. En speciale juichsjaal voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
2: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Nu bij Kruidvat, heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Zoals douchegels, deo, bodylotion en haarmoes. Ho, dat is een hele band vol. Op naar
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
11: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
12: Ah, chips.
11: Maak er een potje van.

0: op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
2: En met extra korting.
3: Zullen we?
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Dat wordt een bewegelijk weekend! Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
10: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: King Distortion.

0: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
2: vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Hey, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
3: Sorry. Het is WK.
4: Geef je over aan je oranje koorts en score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99.
5: Mediamarkt.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planet Proof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planet Proof.
13: Hey, mannen!
14: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
15: gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want tijdens de extra dikke dealdagen bestel je nu de iPhone 17 met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1+1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
13: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: Distortion. Kink. 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Echt serieus?
1: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
5: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo krijg je nu AirPods 4 cadeau bij een abonnement van Vodafone. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
13: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1289. Wip snel even langs bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Odido.
10: Kink.
11: Kink Distortion.

Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink Distortion.